0: hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
1: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleeg...
0: Hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
1: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen.

uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer. En het blijft erg warm. Morgen is het ook nog zonnig en erg heet, met morgenmiddag tegen de 34 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een pro forma zitting vandaag zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
2: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik me oprechte excuses aanbieden.
1: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Berry van D., de 37-jarige verdachte, is een bekende voor de politie. Hij is namelijk eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In Den Haag is vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren. Vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat

zomer draait door. Jouw beat, jouw stad. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws uit Den Haag. Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM. Bye,
1: bye, bye. Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een proforma-zitting vandaag zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
3: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik me oprechte excuses aanbieden.
2: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Perry van D., de 37-jarige verdachte, is een bekende voor de politie. Hij is namelijk eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In Den Haag is vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer. En het blijft erg warm. Morgen is het ook nog zonnig en erg heet, met morgenmiddag tegen de 34 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaag.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemiddag, ik ben Barbara Huygen. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een proforma-zitting vandaag zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
1: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik maar oprechte excuses aanbieden.
0: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Berry van D., de 37-jarige verdachte, is een bekende voor de politie. Hij is namelijk eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In Den Haag is vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer. En het blijft erg warm. Morgen is het ook nog zonnig en erg heet, met morgenmiddag tegen de 34 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een pro forma zitting vandaag zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
2: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik mijn oprechte excuses aanbieden.
1: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Perry van D., de 37-jarige verdachte, is een bekende voor de politie. Hij is namelijk eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In Den Haag is vanavond om 7 uur een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat ook in het teken van femicide. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer. En het blijft erg warm. Morgen is het ook nog zonnig en erg heet, met morgenmiddag tegen de 34 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Zo'n 450 mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de 34-jarige Jacaira. De moeder van drie kinderen werd vrijdagnacht doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Wateringse Veld. In Schiedam werd nog dezelfde nacht de vader van haar kinderen als verdachte aangehouden. De stille tocht stond dan ook in het teken van femicide. Je hoort een van de deelnemers bij haar overheerste gevoel van
2: angst, dat Jacaira ook heeft gevoeld. Ze heeft ook in angst geleefd door deze persoon. Ik vind het geen mens wat haar heeft aangedaan. Een hele laffe actie vind ik dit. En mogen hij de hoogste straf krijgen voor wat hij heeft gedaan.
1: Na een speech van een kerkzuster trok de menigte door de straten. Iedereen in het wit gekleed. Onder de mensen die in de stille tocht meeliepen waren burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis. Bij een tankstation aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk is een motorrijder gisteravond tegen het prijzenbord gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het bord waarop de prijzen van benzine en diesel staan aangegeven raakte aan de onderkant beschadigd. Het tankstation op de Prinses Beatrixlaan richting Den Haag was vanwege het ongeluk een tijdje niet bereikbaar. Het weer dan nog, zonnig en warm vandaag, zo'n 33 graden. Vanavond koelt het af en na een plaknacht gaat er 25 morgen. Met veel zon en mogelijk een bui. En zondag zonnig en droog bij 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar de ochtendshow met Sanji. Het is vrijdagochtend. Ja, en dit is stiekem toch wel een beetje de dag van de week waar je heel de week naar uitkijkt. Want het is al bijna weekend. Voor sommigen is het al weekend. En sommigen moeten toch nog een paar uurtjes knallen op werk en gaan dan lekker het weekend in. Nou, vandaag heeft het weer gedacht van, joh, voor iedereen die alvast vrij is, of die een half dagje heeft, of die gewoon vakantie heeft, we gaan er een lekker temperatuur tegenaan gooien. Want, ja, het wordt net als gisteren weer tropisch warm met vandaag 34 graden. Nou, aan zee kan het iets kouder zijn, want er komt een lekker zeebriesje langs. Maar, hou jij nou van de zon? Dan wil ik je echt wel adviseren om ervan te gaan genieten, want volgens mijn weer-app, ik ben geen weerexpert, laat ik dat voorop stellen. Maar volgens de weer-app wordt het na vandaag, gaat het steeds meer afkoelen en schijnt er toch wat kans op regen te zijn. Al moet ik heel eerlijk toegeven dat ik stiekem hoop ook dat het gaat regenen. En echt niet omdat ik denk van, oh heerlijk, ik wil elke dag door de regen lopen. Maar nee, de natuur heeft het kei en keihard nodig. Dus, dit is het laatste dagje dat jij nog eventjes lekker die zon kan pakken. En dan, daarna gaat het misschien regenen. Laten we dat samen hopen. Ik heb lekkere muziek voor jou klaarstaan. Be the One, Dua Lipa. En daarna hoor je Culture Vulture van Jack Faded. En dat is trouwens Haagse muziek.

Culture Vultures van Jack Faded hier in de ochtendshow met Sanji. En het is vrijdagochtend. Dat betekent dat we al lekker aan het uitkijken zijn naar het weekend. En ik natuurlijk heel erg benieuwd ben naar wat jij dit weekend gaat doen. De lijnen die staan open. Je mag me een app sturen 070-307-8899. Heb jij nou nog helemaal geen inspiratie? Niet getreurd, want daar heb ik over nagedacht. Jij kan namelijk op de website of in de app van Den Haag FM de hele uitagenda van onze stad vinden. En dan kan je dus heel makkelijk in één overzicht zien wat er dit weekend allemaal hier te beleven is. Nou, zit jij nou in een situatie waarbij jij dat eventjes niet kan checken? Dan heb ik ook nog eens aan jou gedacht. Ja, dit houdt maar niet op, joh. Ik denk heel erg aan jou. Want rond het uur of 21:50 ga ik bellen met mijn collega Lara. En zij gaat ons alle uittips geven van dit weekend. En ik ben zelf ook nog wel een beetje op zoek. En als ik kijk naar mijn eigen weekend, ja, op zondag heb ik wel een iets in de agenda staan. Dan ga ik namelijk met een vriendinnetje afspreken. Maar verder, ja, verder heb ik nog niet veel gepland. Dus ja, wie weet komt vandaag toch echt wel dat gouden idee langs voor wat ik dit weekend kan gaan beleven. We gaan luisteren naar Kingdom of Fear. En daarna hoor je Anywhere van Rita Ora.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Dinnerparty Nuilenhoren.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in de stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning aan de New York Single. De vrouw was zwanger en haar 3 kinderen waren tijdens de schietpartij in huis. Zij liepen gisteravond ook mee. De tocht stond naast de herdenking in het teken van de strijd tegen femicide. Ook burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis sloten zich aan bij de volledig in het wit geklede stoet. De gemeente waarschuwt voor een zeer hoog risico op natuurbranden in de Haagse duinen, parken en natuurgebieden. Het advies is om daar liever niet te roken of barbecuen en extra voorzichtig te zijn met alles wat brand kan veroorzaken. Zie je rook of brand? Bel dan direct 112. Barbecuen kan eventueel nog op speciaal aangewezen plekken. Onder meer in Madestein, het Westbroekpark, het Zuiderpark en de Uithof. En misschien word jij binnenkort wel het gezicht van de gemeente. Den Haag zoekt inwoners voor een nieuwe campagne over energiebesparing. Denk aan mensen die koken op inductie, dubbelglas hebben of bijvoorbeeld radiatorfolie en ledlampen gebruiken. De opnames vinden in september bij de deelnemers thuis plaats. Word je geselecteerd, dan krijg je een VVV cadeaukaart van €250. En dan het weer van vandaag. Het wordt opnieuw een zonnige en hete zomerdag met vanmiddag temperaturen tot ongeveer 34 graden. Aan de kust kan later een beetje verkoeling komen door een windje vanaf zee. Hou je hoofd koel, smeer je goed in en vergeet ook niet voldoende te drinken.

0: Ruby, Kaiser Chiefs. En daarvoor hoorde je Beautiful People van David Guetta en Sia. Oh, er kwam een klein kikkertje langs in mijn keel. En over kikkertjes gesproken, ja, het is niet meer echt het seizoen voor kikkertjes, maar waar we wel nu even trek in hebben, dat is natuurlijk
1: Sanchi's Classic.
0: En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2007. Je hebt liefdesverdriet. Ja, de eerste heartbreak zit toch echt daar. En tegen iedereen zeggen, ja, het gaat goed met mij. Niks aan de handje. Niks aan de hand. Hè? Maar diep van binnen voel je het wel echt. En heb je iets bij jezelf. Nee, ik ga niet laten zien dat dit mij pijn doet. Want big girls don't cry. Dit is een nummer van Fergie. En Fergie heeft natuurlijk ook in de Black Eyed Peas was een onderdeel van. Super toffe groep. Nou, uiteindelijk heeft ze ook een paar nummers solo gemaakt. Waaronder dus het nummer Big Girls Don't Cry. En ja, met dit nummer liet zij dus zien dat ze naast al die party hits, wat ze dus vooral ook met de Black Eyed Peas had gemaakt, ook gewoon een gevoelige kant had. Want eigenlijk, als je naar Fergie kijkt, dan zie je echt een bad bitch. Een vrouw, powervrouw, die zoiets heeft van, ja, weet je, niks en niemand kan mij wat maken. En toen kwam dus dit nummer. Toen dacht ik, oh, zit dat dan toch misschien erachter? Het is in ieder geval een heerlijk meezingnummer. Ja, en voor iedereen die ooit deed of het allemaal wel meeviel, deze is voor jou. Want ik zeg eigenlijk, we gaan wel luisteren naar Big Girls Don't Cry, maar heel diep. Wil ik je dit wel meegeven? Dat is Big Girls Do Cry. Dit is Sanchi's Classic of the Day. Fergie met Big Girls Don't Cry.

Coming Over van Christina Aguilera. En dit nummer is alweer 26 jaar oud. Man, man, man. Aankomend weekend gaan we natuurlijk weer allemaal leuke dingen doen. En ik heb jou de vraag gesteld naar... wat ga jij nou dit weekend doen? En er is een bericht binnen. En deze luisteraar zegt het volgende. Ik ga vanavond naar de film End of Oak Street kijken. In de bioscoop. En zaterdag overdag geen plannen. Maar... zaterdagavond naar de Gouden Wolk in het Zuiderpark met familie. All You Can Eat restaurant. Was nog voor mijn verjaardag van afgelopen dinsdag en zondag lekker chillen. Dat klinkt wat mij betreft als een heerlijk weekend. En ik wil dan ook naar deze luisteraar zeggen, ga ervan genieten. En natuurlijk nog van harte gefeliciteerd. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend gaat doen. Heb je iets van, oh, ik ga ook wat leuks doen? Laat het er vooral even weten. 070-307-8899. Mystical Magical Benson Boone.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Zo'n 450 mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de 34-jarige Jacaira. De moeder van 3 kinderen werd vrijdagnacht doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Wateringse Veld. In Schiedam werd nog dezelfde nacht de vader van haar kinderen als verdachte aangehouden. De stille tocht stond dan ook in het teken van femicide. Jort, een van de deelnemers, bij haar overheerst een gevoel van
6: angst, dat Jacaira ook heeft gevoeld. Ze heeft ook in angst geleefd door deze persoon. Ik vind het geen mens wat haar heeft aangedaan. Een hele laffe actie vind ik dit. En mogen hij de hoogste straf krijgen voor wat hij heeft gedaan.
5: Na een speech van een kerkzuster trok de menigte door de straten. Iedereen in het wit gekleed. Onder de mensen die in de stille tocht meeliepen waren burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis. Bij een tankstation aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk is een motorrijder gisteravond tegen het prijzenbord gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het bord waarop de prijzen van benzine en diesel staan aangegeven raakte aan de onderkant beschadigd. Het tankstation op de Prinses Beatrixlaan richting Den Haag was vanwege het ongeluk een tijdje niet bereikbaar. Het weer dan nog, zonnig en warm vandaag, zo'n 33 graden. Vanavond koelt het af en na een plaknacht gaat het 25 morgen. Met veel zon en mogelijk een bui. En zondag zonnig en droog bij 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Magnetic. Bausa.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Een hele goede morgen. Dit is alweer het tweede uurtje van De Ochtendshow met Sanji. Het is vrijdag 14 augustus. Ja, we zitten toch alweer halverwege augustus als je het zo hoort. En het wordt vandaag ongeveer 34 graden. Dus ik zou zeggen, geniet er lekker van. Want het is vandaag natuurlijk ja, lekker vrijdag. Ik vind zelf de vrijdag altijd een onwijs leuke dag. Als ik kijk naar mijn favoriete dagen van de week, dan denk ik toch wel dat vrijdag een kans maakt om genomineerd te worden. Ik moet hier wel nog even wat dieper over nadenken. Nou, heb jij nou toevallig een favoriete dag van de week? Of misschien juist helemaal niet. Laat het dan vooral even weten. Je mag een app sturen 070-307-8899. Maar als ik het hef in handen zou mogen nemen, dan had ik gezegd, laat een week nou geen 7 dagen hebben, maar gewoon 8. Want heel eerlijk, we verdienen wel gewoon 3 dagen vrij, 5 dagen werk. Ja, klinkt goed.

Ik ben gisteren dus weer gaan sporten. Al heb ik de afgelopen week wat meer gesport, de afgelopen 2 weken. Heb ik gisteren een workout gehad en ik kan je vertellen... Ik dacht gisteren lekker, maar mijn lichaam heeft daar dus een andere mening over. Je kent het wel, gewoon lekker bezig, oefeningen gedaan. Nou, helemaal trots op jezelf, want hè, het is super warm buiten. Je moet jezelf echt even pep-talken om naar die sportschool te gaan. Nou, op het moment dan heb je je workout gedaan, dan denk je bij jezelf, ha, lekker. Je loopt die sportschool uit en je denkt, ja man, mijn leven is compleet veranderd. Vanaf nu gaat alles goed. Dit is de nieuwe ik en vanaf nu is elke dag weer lekker fit en fruitig, gezond. En dan word je wakker in de ochtend. Dus vanochtend werd jij wakker. En toen dacht je bij jezelf... Oh, spierpijn. En echt serieus, zeg maar. Als je dan na een lange tijd zo'n zware training hebt gehad... met gewichten, je benen hebt beladen... met een hele hoop ja, platen, gewichten, oefeningen... Ja, dat voel je. En dan stap je uit bed en denk je, oh, is dit de leeftijd? Nee, schat, nee. Het is dus niet de leeftijd, het is die workout die je gisteravond deed. Dus uit bed stappen en je benen zeggen, wacht even, waar denk jij dat jij naartoe gaat? Ja, naar werk. Dus je bent een beetje aan het zuchten, aan het steunen. En uiteindelijk lukt het je allemaal wel om ook echt wel aan de slag te gaan. Maar eerlijk is eerlijk, het is even een strijd met jezelf. En wat dan nog naarder is, is jij hebt dus zo goed geslapen door jouw training. Je was in 1 keer weg, jouw lichaam was moe. Maar je hebt heel de dag of heel de nacht in 1 houding geslapen. En nu heb je toch een stijve nek? Oh mijn god. Dat is een beetje de situatie waar ik op dit moment nu in zit. En ik weet zeker dat jij dit gevoel ook wel eens heb gehad. En dat je bij jezelf denkt, ja, weet je wat? No pain, no gain. Het is allemaal prima. We gaan ervoor. En die spierpijn is dan nog wel te doen. Maar een stijve nek? Nee, man. Doe mij dan maar gewoon heel veel spierpijn en geen stijve nek. Maar ook dit hoort er allemaal bij. En dit is toch een beetje zo'n wake-up call dat je bij jezelf moet denken van, oké, vanaf nu gaan we er tegenaan. En we gaan luisteren naar nummer Drop Dead. Dat is een klein beetje hoe mijn lichaam zich nu voelt. Maar wat we niet echt gaan doen...

Born with a Broken Heart, Damiano David. We gaan zo meteen luisteren naar Haagse muziek, Love Again van Johanna Lindsay. Maar eerst Hold Back the River van James Bye. Je luistert naar de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM 92.0.

0: En Jahana Lindsay. En daarvoor hoorde je Hold Back the River van James Bay.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in de stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning aan de New York Single. De vrouw was zwanger en haar 3 kinderen waren tijdens de schietpartij in huis aanwezig. Zij liepen gisteravond ook mee. De tocht stond naast de herdenking in het teken van de strijd tegen femicide. Ook burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis sloten zich aan bij de volledig in het wit geklede stoet. De gemeente waarschuwt voor een zeer hoog risico op natuurbranden in de Haagse duinen, parken en natuurgebieden. Het advies is om liever niet te roken of barbecuen en extra voorzichtig te zijn met alles wat brand kan veroorzaken. Zie je rook of brand? Bel dan direct 112. Barbecuen kan eventueel nog op speciaal aangewezen plekken, onder meer in Madestein, het Westbroekpark, het Zuiderpark en de Uithof. En misschien word jij binnenkort wel het gezicht van de gemeente. Den Haag zoekt inwoners voor een nieuwe campagne over energiebesparing. Denk aan mensen die koken op inductie, dubbelglas hebben of bijvoorbeeld radiatorfolie en ledlampen gebruiken. De opnames vinden plaats in september bij de deelnemers thuis. Word je geselecteerd, dan krijg je een VVV cadeaukaart van €250. En dan nog het weer van vandaag. Het wordt opnieuw een zonnige en hete zomerdag met vanmiddag temperaturen tot ongeveer 34 graden. Aan de kust kan later een beetje verkoeling komen door een windje vanaf zee. Hou je hoofd koel, drink voldoende water en vergeet je niet in te smeren met een beetje zonnebrandcrème, want die zonnestralen kunnen heel gevaarlijk zijn.
1: Het

0: Valerie, Amy Winehouse. En dit is ook echt wel een classic, hoor. En heel eerlijk, deze ga ik ook toevoegen aan mijn lijstje van Classics of the Day. Maar het is nu tijd voor de...
1: plaat van de week.
0: En deze week heb ik een plaat gekozen uit het jaar 2017. Want in 2017 sloegen DJ Khaled, Rihanna en Bryson de handen ineen voor Wild Thoughts. Ja, het is een herkenbaar nummer, ook al heb je dit nummer nog nooit gehoord. En dat komt eigenlijk omdat ze een herkenbaar sample hebben gebruikt van het nummer Maria Maria van Santana. Nou, en doordat ze die sample hebben gebruikt, hebben ze eigenlijk dat nummer een beetje opnieuw vormgegeven in een beetje Latin en R&B vibe. En wereldwijd werd dit een enorme hit. En tijdens warme dagen hoor je dit nummer nog steeds op een barbecue. Of als iemand in de auto voorbij rijdt met het raampje open. Of lekker op het strand. Is dit in ieder geval een track wat niet mag ontbreken. Nou, en met dus die tropische temperaturen van deze week. Vandaag richting de 34 graden. Mag dit nummer ook niet ontbreken. Dus daarom is dit echt wel even de plaat van de week. Dit is Wild Thoughts van DJ Khaled, Rihanna en Bryson. Another one. Hoor je Maria Maria sample? Oeh.

Stay van Maal Smit. Je hoort hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. Het is natuurlijk vrijdag en dat betekent dat we naar het weekend gaan. En heel eerlijk, als ik naar het weekend kijk, dat is een moment waar we allemaal naartoe leven. Het zijn vaak wel de twee duurste dagen van de week, want het levert vaak niks op, hè, als je van maandag tot met vrijdag werkt. Maar je geeft wel lekker uit. En toch hebben we er allemaal onwijs veel zin in. Ik ben zelf heel erg benieuwd naar hoe jij je weekend gaat invullen. Je mag me een app sturen. Dat mag naar 070-307-8899. En de allerleukste dingen zal ik later in het programma nog een keer benoemen. We hebben zometeen het nieuws van 9 uur. Maar eerst nog lekkere muziek. Dit is Miles Away van Offenbach.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Opkoude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Dat doet ze nu opnieuw. De aandacht voor geweld tegen vrouwen lijkt te verslappen, zegt Danique.
11: En als het nou zou zijn dat het geweld tegen vrouwen ook zo enorm is teruggedrongen, dan is dat natuurlijk heel goed. Maar dat is niet het geval. Dus op dit moment voelen we heel erg de behoefte om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp, voordat alle inzet en alle goede bedoelingen van iedereen de afgelopen jaren verdampen in dat wat het was, goede bedoelingen.
10: Afgelopen weekend nog werd in het Haagse Wateringse Veld de 34-jarige Jaikara om het leven gebracht door haar partner. Hij zit vast. Gisteravond liepen 450 mensen mee in een stille tocht voor de moeder van 3 kinderen die zwanger was van een 4e. De stille tocht stond in het teken van femicide. Geweld specifiek gericht tegen een vrouw. Volgens een van de deelnemers hebben veel mensen
12: angst dat Jaikara ook heeft gevoeld. Ze heeft ook in angst geleefd door deze persoon. Ik vind het geen mens wat haar heeft aangedaan. Een hele laffe actie vind ik dit. En mogen hij de hoogste straf krijgen voor wat hij heeft gedaan.
10: Na een toespraak van een kerkzuster trok de menigte door de straten. Iedereen zoveel mogelijk in het wit gekleed. Onder de mensen die in de stille tocht meeliepen waren de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, en wethouder Ralf Sluis. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Die datum markeert het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Helene Opacha van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen dus hun ervaringen doorvertellen.
13: Je weet wel van de pijn, maar je weet niet het verhaal dat erbij hoort. Dat is de kortste samenvatting die ik daarvan zou kunnen geven. Ik heb natuurlijk heel veel mensen om mij heen met Indische wortels, Molukse wortels. En die zeggen allemaal, als ze van een zekere leeftijd zijn, dat was het gebied waar je dan maar niet over ging praten, want dan wist je, daar willen ze het niet over hebben.
10: De nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag is morgen vanaf het eind van de middag rechtstreeks te volgen bij de NPO en ook bij Omroep West. Het weer nog zonnig en warm, zo'n 33 graden wordt het. Vanavond koelt het af en na een plaknacht wordt het morgen een graad of 25 met veel zon en mogelijk ook een bui. Zondag zonnig en droog bij 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
14: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
15: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Den Haag FM 92.0.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar het laatste uurtje van de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Want over een uurtje dan ga ik echt beginnen met mijn weekend. En ik ben heel erg benieuwd naar hoe jouw weekend eruit gaat zien. Dat mag je me laten weten. 070-307-8899. Ik heb lekkere muziek dit uur voor je klaarstaan. En ik heb ook gasten. De eerste gasten zijn zich nu al aan het klaarmaken. Het heeft te maken met iets sportiefs, maar ook met Oekraïne. En wat het dan is, dat hoor jij zo meteen.

0: die fles maar op zijn kant, hoor.
1: Limoncello van de Kraaien hier zo in de ochtendshow. Dit is een allernieuwste track. Die is zo ongeveer 2 weken geleden uitgekomen. Dus ja, met het warme weer kan ik me goed voorstellen dat jij trek hebt in, ja, een limoncello. En waar je misschien ook wel trek in hebt, dat is misschien in iets heel erg sportiefs. Want op 23 augustus wordt er in Den Haag niet alleen gelopen voor een sportieve prestatie, maar vooral om een boodschap uit te dragen. Voor de 5e keer wordt de Run voor Oekraïne georganiseerd door stichting Fataha en Haag Atletiek. En bij mij hier zo in de studio heb ik Oksana en Peter. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het met jullie in deze lekkere warme week?
2: Ja, heel druk. Druk met voorbereidingen en ja.
1: Ja, dat geloof ik. Graag natuurlijk veel voorbereidingen die allemaal moeten plaatsvinden. Want voor de 5e keer gaat de Run voor Oekraïne plaatsvinden. Kun je mij een beetje uitleggen wat dat precies is?
2: Run for Ukraine is eigenlijk niet een

0: gewoon een sportief evenement. Het is een herdenkingsrun. Dus wat we willen ermee is meer mensen in beweging brengen voor Oekraïne. En eigenlijk rennen in de naam van mensen die vermoord zijn in deze oorlog.
1: Ja, wat pittig, want hardloopwedstrijden of marathonnen, dat is eigenlijk, wordt steeds populairder, zien we ook. En jullie hebben dus gedacht van nee, we gaan een run neerzetten waarbij we echt de mensen allemaal gaan herdenken die daar helaas zijn overleden of slachtoffer zijn geworden.
0: Ja, inderdaad. En we willen dat mensen verder zien dan gewoon cijfers in de statistiek en de nieuwsbrieven en kranten die ze lezen. Dat ze echt de verhalen kunnen horen, elkaar ontmoeten en in die verhalen toch de leven van de mensen een beetje verlengen.
1: Ja, en je zegt net van ja, ze rennen ook echt dus voor iemand anders. En zo heb ik me ook laten vertellen, of ik heb het ook gelezen, dat jullie dus ook iets op hebben waar dan bijvoorbeeld niet je eigen naam op staat. Wat normaal altijd gebeurt bij een hardloopwedstrijd of een marathon waar je aan meedoet. Maar er staan namen op van andere mensen of misschien zelfs steden.
0: Ja, inderdaad. Dus je hebt drie opties uit te kiezen. Je kan van een persoon die je kan rennen. Of je kan voor een onbekende voor jouw persoon zijn, maar we gebruiken de database van PEN Ukraine. Die opschrijven alle namen van mensen van cultuur die vermoord zijn. Dus krijg je dan willekeurige naam en dan kan je verhaal lezen over die persoon in onze kunstinstallaties. En de derde optie is de staat kiezen, welke is heel zwaar betroffen in deze oorlog.
1: Ja, wat ontzettend mooi dat het eigenlijk zo ook heel persoonlijk wordt gemaakt. Nou, vanuit jou kan ik heel goed natuurlijk je drijfkracht daarvoor begrijpen. Want jij bent van Fataha. Peter, jij bent natuurlijk ook van Haag Atletiek. Waarom vinden jullie het zo belangrijk om jullie ook daar hier aan te verbinden?
2: Het kwam eigenlijk toevallig op mijn pad. Omdat een vriendin van mij, van mijn echtgenote, contact heeft met de Oekraïnse gemeenschap. En nadat één keer in Rotterdam een run heel spontaan was georganiseerd, ontstond bij hun het idee om in Den Haag en toch wel iets uitgebreider, iets meer echt aangepakt, gewoon iets neer te gaan zetten. En die vriendin die hoorde dat van de mensen van Fataha en die weet dat ik bij Haag Atletiek lid ben en in een hardloopgroep zit. Dus die zei van nou, ik ga jullie met elkaar in contact brengen. Misschien kunnen jullie iets voor elkaar betekenen. Dus kennis gemaakt met Oksana en Uliana en later ook met de andere mensen van de stichting. En gewoon waanzinnig idee. Gewoon prachtig dat dit gebeurt. En gelijk naar het bestuur van Haag Atletiek gegaan om te vragen of dit bij Haag georganiseerd kon worden. En na enige kleine aarzeling, omdat het niet echt een politiek evenement moest worden, heeft mij ja gezegd. En ja, inmiddels is het echt een vast onderdeel van het jaarprogramma geworden. Helaas. Maar een heel bijzonder evenement waar ik met heel veel enthousiasme en plezier, en dat klinkt misschien raar voor zo'n evenement als dit, maar het is echt heel bijzonder om hier aan mee te mogen werken.
1: Ja, dat geloof ik graag. En ik vind het ook mooi dat dit plaatsvindt. Want Oekraïne, daar is nog steeds de oorlog aan de gang. En eigenlijk aan het begin van de oorlog hoorden we er heel veel over. Maar eerlijk gezegd, de laatste tijd, ik hoor er niet heel veel meer over. Dus ja, echt op de hoogte ben ik dan ook niet meer. Merken jullie dat ook in de omgeving?
2: Nou, ja en nee. Want ik praat er natuurlijk regelmatig over. En in mijn omgeving weten mensen ook dat ik met de Oekraïne loop. En dus ook met de Oekraïne bezig ben. Maar als je gewoon kijkt naar radio, televisie, dan beperkt het zich eigenlijk op dit moment tot wat achtergrondverhalen die sporadisch geschreven of verteld worden. En een enkele keer een dramatische dag of nacht in de Oekraïne. En daar blijft het een beetje bij. Dus die aandacht is inderdaad gewoon wat verslapt. En dat mag absoluut niet gebeuren, want het is nog steeds verschrikkelijk wat daar gebeurt.
1: Ja, zeker. Ja. Want bijvoorbeeld ook jij, heb je zoiets van ja, ik zie inderdaad dat de aandacht afneemt. Dus misschien dat ook, hoe zit het met hulp? Komt er nog net zoveel hulp voor Oekraïne als aan het begin? Of zie je dat het ook wel afneemt?
0: Ik denk dat het echt logisch is dat dat gaat afnemen na de tijd. Mensen hebben niet zoveel aandacht, capaciteit. Dus je ziet al een half jaar, het is wel een beetje verminderd. En nu, het is logisch. Niemand kan echt in die stad constant blijven. Maar wat is belangrijk te begrijpen, dat dat ook in Europa gebeurt. Het is niet gewoon ergens in de wereld, het is echt aan jouw grens. Dus dat maakt het wel een grote verschil. En ik zie alleen heel veel mensen die heel hard aan de slag zijn. Ook Nederlanders, ook die mensen als zelfstandigen helpen. Echt zelf naar Oekraïne reizen met de humanitaire hulp. Mensen die hier heel hard inzetten voor cultuur. Om die verhalen naar boven te brengen. Dus ik zie alleen maar heel veel actieve, mooie mensen in mijn kring.
1: Ja, wat mooi dat je dat inderdaad mag zien. En ik denk ook met zo'n run, dat het ook nog weer opnieuw eigenlijk op de kaart wordt gezet van jongens, die oorlog is nog niet voorbij. Het is nog steeds aan de gang. En wat misschien ook wel, wat vind ik zelf heel mooi, zijn ook deelnemers die meedoen die zelf slachtoffer zijn van de oorlog. Of misschien daar ook echt lichamelijk last van hebben gehad. Want zo mogen ook bijvoorbeeld mensen in een rolstoel meedoen.
2: Ja, het is ook, het heet dan wel Run for Ukraine. En je had het net even over marathons en andere wedstrijden. Dit is echt geen wedstrijd. Dit is iets gewoon wat we samen met elkaar beleven. Je kan wandelen, je kan hardlopen, je kan alles ertussenin. En er zijn inderdaad ook mensen die in de oorlog slachtoffer geworden zijn en hier revalideren. En die met stokken of in rolstoel of op een andere manier met protheses zich nu moeten voortbewegen. En die kunnen ook meedoen, want het is geen wedstrijd. We hebben ook geen tijdwaarneming. Het is echt de bedoeling dat we in welke hoedanigheid dan ook samen met elkaar die dag beleven en daar een mooie loop van maken.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel inderdaad de kern hiervan zou moeten zijn. Kunnen mensen zich nog opgeven die zoiets hebben van, oh, ik zou 23 augustus graag willen meelopen?
0: Ja, zeker. We hebben al 1000 plekjes voor deze jaar. En we hebben bijna 700 inschrijvingen op dit moment. Dus er is nog ruimte, maar wees snel. Omdat de meeste Oekraïners gaat op de laatste moment in de registratie. En 2 jaar geleden hadden we een sold-out. En het was echt een grote drama, omdat mensen wilden meedoen. Maar we hadden maar 500 plekken. Dus deze jaar hebben we meer ruimte. Dus wees zeker op tijd.
1: Ja, wat goed. Dus jullie hebben het eigenlijk verdubbeld qua aantal. Mee kan doen. En dus nog maar 300 plekjes over. Waar kunnen ze zich aanmelden?
0: Jullie kunnen aanmelden op wataha.nl. Daar is een linkje voor die aanmelding en alle belangrijke informatie over het eraan.
1: Nou, super. Dankjewel, Oksana en Peter. En ik wens je natuurlijk ook 23 augustus heel veel plezier. En ga er ook zeker van genieten. Want het is natuurlijk ontstaan door iets heel tragisch. Maar ik denk dat juist die verbindenis met elkaar daarna weer vinden ook wel weer een ingrediënt kan zijn in het kijken naar de toekomst.
2: Het gaat een hele mooie dag worden, dat is zeker.

0: I Knew It, I Love You van Taylor Swift. Je hoort in de ochtendshow met St. Giers op Den Haag FM. En als jij de komende dagen naar het strand van Scheveningen gaat, kom je niet alleen voor zon, zee en strand. Nee, maar je komt vooral dan ook, denk ik, voor heel veel sport. Want Summer Beach Life is vandaag neergestreken op Scheveningen. En Arnoud, ja, hij is echt de beach sportman van Nederland, zit bij mij hier zo in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vandaag gaat het dak eraf, volgens mij, op Scheveningen.
1: Nou ja, absoluut. We gaan vandaag in ieder geval beginnen. We zijn druk aan het bouwen bij het beach stadium. Dus nee, we gaan zeker wat beleven aankomend weekend en ook volgend weekend. Ja, drie weken eigenlijk achter elkaar.
0: Ja, heerlijk. Dus superveel sport daar allemaal te beleven. Van inderdaad beachvolleybal, beachsportvelden, beach tennis zie ik zelf staan.
1: Zeker. Als ik me even heel snel zal samenvatten.
0: Ja.
1: We beginnen vanavond met een vrijblijvend beachvolleybaltoernooi. 4-4. Dan gaan we morgen aan de slag met de topdivisie beachvolleybal van de Nederlandse Volleybondcompetitie. We hebben morgen een roundnet toernooi. Die komt nieuw bij ons op de locatie erbij. Ook in het beachstadion. En dan gaan we inderdaad het Mix NK beachtennis spelen dit weekend. En daarnaast hebben we nog ruim 40 beachvolleybalvelden. Gewoon voor alle recreanten, voor jou en voor mij als we vandaag nog inschrijven.
0: Wauw, dus er is echt volop te beleven. En volgens mij kun je er ook gewoon lekker naar kijken als je zelf denkt van nou, ik sla even een ronde over.
1: Zeker, want we hebben wel een hele speciale setting gebouwd. We hebben eigenlijk vier centercourts ook gebouwd. We hebben een stretch of een tent erbij staan. En het stadion, ik ben nog één sport vergeten voor aankomende zondag, niet onbelangrijk. Het NK Footvolley gaan we weer opnieuw introduceren.
0: Ja, wat is dat?
1: Footvolley?
0: Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk volleybal, maar dan met je voeten. Dus dat is en afhankelijk van het niveau aan inschrijvingen kan dat heel erg verschillen. We hebben echt super enthousiaste beginners gehad afgelopen weken. En we hebben ook nog een community in Nederland. Er zijn vooral Brazilianen die echt op een hoog niveau voetvolley spelen. En dan betekent ook voor hoog voetvolley spelen dat ze met de onderkant van de voet de bal over het net terugslaan. Wat normaal een volleyballer met zijn handen doet.
0: Heel netjes hoor. Ik kan me dat zelf niet voorstellen dat me dat zou lukken. Verder, Summer Beach Life bestaat echt al sinds 1992.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Het Summer Beach Life circuit voorheen heeft het verschillende namen gehad. Maar het is ontstaan ook hier in Den Haag. Mijn oude baas Frank van Overheem heeft eigenlijk het hele beach circuit opgericht. Hij is helaas overleden. Het bloeit nog steeds. Na corona hebben we wel een forse dip gehad. Maar we zijn nu eigenlijk druk aan de weg, aan het timmeren om het weer op een hoger niveau te krijgen. De aantallen van vroeger gaan we niet halen, want de beachsport is heel erg versnipperd geraakt, maar wel gegroeid. Maar het heeft een Haagse oorsprong.
0: Ja, en denk je dat nu met eigenlijk die warme zomers die we steeds meer ook gaan krijgen, dat het misschien ook voor eigenlijk alle beachsport heel positief gaat zijn? Omdat toch weer meer mensen naar het strand toe trekken?
1: Ja, zeker. We merken bij een aantal sporten als mensen het zien, dat ze denken van hey, wat is dat? Dat lijkt me ook leuk. En dat zie ik vooral bijvoorbeeld voor bij beachtennis. En ook nu we footvolley echt aan het publiek laten zien op het strand. In plaats van bij een club achter een sporthal, zal ik maar zeggen. Dan krijgen mensen daar echt wel zin in om het te gaan spelen. Maar het helpt wel als we dit weer hebben natuurlijk. Want we staan ook wel eens met windkracht 6 en regen op het strand.
0: Ja, nee, dan heb je er denk ik wat minder zin in.
1: Dan is het iets minder tropisch. Nog steeds wel leuk, maar het is natuurlijk heel anders bouwen. En de beleving gaat echt om de zon. Om buiten. We hebben een heel terras er ook bij. Dus het gaat echt om de community die je daarmee aan het bouwen bent.
0: Ja, super tof. En wat denk jij wat die combinatie van beach en sport zo krachtig maakt?
1: Nou ja, het makkelijkste denk ik om te omschrijven, het is gewoon een soort van vakantiegevoel. Ik heb ook mensen die bij ons aan het opbouwen zijn, maar die hebben zeker met dit weer, hebben ze eigenlijk het idee dat ze vakantie hebben. Het is hard werken, laat ik dat niet onderschatten. Maar het is echt, je hebt altijd het gevoel als je bij ons aankomt dat je een weekend op vakantie gaat of een dag op vakantie gaat.
0: Ja,
1: dat maakt het eigenlijk gewoon prettig. Je gaat ook sporten, maar de ontspanning daarbij is eigenlijk het grootste.
0: Ja, en als je dat ook zegt, heel eerlijk, want als ik ook denk aan beachvolleybal, dan zie ik automatisch, ik zie gewoon een wit strand, ik zie palmbomen. Dat gaat gewoon zo in je hoofd, dat je denkt, oh ja, leuk.
1: Ja, dat klopt. En dat proberen wij ook zeker te realiseren op het strand. Dat je dat bij ons, als je op het strand komt, dan staan er inderdaad ook kunstpalmbomen. Dan hebben we de setting die je eigenlijk zoekt met parasol, met zonnedoeken. Dus ja. Eigenlijk ook als er geen zon schijnt, schijnt de zon bij ons.
0: Ja, heel goed. Dus hoe mijn fantasie gaat, dat is gewoon ook wat daar te beleven is.
1: Zeker, zeker. En zoals mijn oude baas eigenlijk zei, voor ons de recreant is eigenlijk de belangrijkste doelgroep die we hebben. We doen er ook een stukje topsport bij. Maar de recreant is eigenlijk het belangrijkste. En mijn oude baas zei altijd, joh, al spelen ze met een vierkante bal, maakt mij niet uit. Als ze maar schik hebben en als ze maar gezellig hebben op het strand.
0: Ja, en daar gaat het uiteindelijk om. Als je zelf kijkt naar het hele programma en de aankomende week, waar kijk je dan zelf stiekem het allermeest naar uit?
1: Dat is eigenlijk wel een hele eigenlijk gewoon naar dit weekend. Want dit weekend is echt voor ons een samenkomst van verschillende sporten. En dat hebben we de andere weekenden eigenlijk niet. Volgend weekend is echt het Nederlands kampioenschap beachvolleybal met onze recreatietour ernaast. Dat wordt wel in elkaar verweven. Maar dit weekend vind ik eigenlijk veel spannender. Omdat we en beachtennis tegelijk te hebben met roundnet. Dus ik heb allerlei verschillende partijen bij elkaar. Topdivisie met scheidsrechters. Footvolley wat we aan het opbouwen zijn weer. Dus het is een heel gevarieerd programma wat we eigenlijk hebben. Ik ben er trots op als het team zometeen alles heeft staan. En we vanavond een biertje kunnen nemen. En morgen echt van start kunnen.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En je zit zelf natuurlijk helemaal in de organisatie ervan. Maar ga je zelf ook misschien nog eventjes een paar sportuitdagingen aan deze week?
1: Nou, je weet het niet. Als het de crew voldoende is, dan probeer ik dat zeker. Ik heb vorige week in jullie stad hiernaast, het dorp of Kijkduin, heb ik zelf even de voetvolleybal weer opgepakt. Ik speel alle beachsporten een klein beetje, dus ook voetvolley. Ja, superleuk om te doen, maar ik heb gewoon te weinig tijd. Want ik vind eigenlijk beachtennis de leukste, denk ik, van allemaal. Dat moet even met de tijd uitkomen. En dan zeker s'avonds nog even een balletje slaan. Gisteren ook weer met de ondergaande zon. Dan is het mooiste moment van het strand.
0: Ja, dat geloof ik graag. Ja, en ook beachtennis, als ik aan denk, denk ik, ja, dat is volgens mij ook echt best wel pittig. Want is zo'n... Bij beachtennis is het veld net zo groot als bij een normaal tennis?
1: Het veld is net zo groot als een beachvolleybalveld. Het net hangt laag, je speelt 2-2. Dus eigenlijk bij beachtennis ren je minder dan bij beachvolleybal.
0: Ja.
1: Beachvolleybal is echt nog wel wat pittiger als je moet lopen. En als de bal niet komt direct waar je hem hebben wil, dan moet je toch echt achter die bal aan.
0: Ja.
1: Dat heb je bij beachtennis eigenlijk niet. Bij beachtennis is hij moet in één keer terug.
0: Oké, nou dat scheelt dan weer. Ik zag het al helemaal voor me van, dan moet je wel heel behendig zijn in het strand en in het zand. Je zei dat mensen ook nog gewoon mee kunnen doen en zich nog daarvoor kunnen aanmelden.
1: Ja, zeker. Wij hebben elk toernooi, we hebben er heel wat gehad alweer dit jaar. Elk toernooi schrijven wij in tot vrijdagmiddag 12 uur als je op zaterdag nog mee wil spelen. En voor de zondag kan je zelfs op zaterdag tot 6 uur nog inschrijven.
0: Oh, perfect. En waar kunnen mensen dat doen? Gewoon daar op het strand? Of kan het ook online?
1: Ter plekke moet het echt net zijn dat je nog geluk hebt dat er een plekje vrij is. Het makkelijkste is inderdaad online te kijken op onze website summerbeachlife.nl. En dan kom je ook alle sporten tegen.
0: Nou, superleuk. Ik wil jou sowieso deze week echt een fantastische week wensen. En voor iedereen die thuis aan het luisteren is. En als jij zoiets hebt van, ik wil ook eventjes kijken of misschien meedoen. Ja, probeer het, want ik denk nooit geschoten is sowieso altijd mis.
1: Zeker. En we hebben ook gewoon een veldje of attributen om te spelen klaar liggen. Dus mensen mogen zeker langskomen. En in het volgende weekend heb je echt nog veel meer activiteiten met het NK Beachvolleybal en alle side events.
0: Nou, dankjewel Arnoud.

0: Ik heb onwijs veel zin in het weekend. En in het weekend kunnen we weer allemaal leuke dingen doen. We kunnen weer lekker gaan smijten met de centen die we hebben verdiend deze hele week. Ik ben er klaar voor. Heb jij nog geen idee naar wat jij dit weekend allemaal kan doen? Nou, niet getreurd, want we hebben hier de uittips met collega Lara. Goedemorgen, Lara.
1: Goedemorgen. Inderdaad, we hebben weer wat uittips op de planning staan voor dit weekend. Er zijn er al een aantal ook in jouw show geweest, Sanji. Dus ik ben benieuwd of je ze nog herkent. Oeh. We hebben namelijk een blokparty van Nest.
0: Ja, leuk.
1: Ja, de kunstgalerie Nest organiseert eigenlijk een groot straatfeest, hè, met kunst, muziek en volop activiteit voor iedereen. En die blokparty sluit aan bij hun zomertentoonstelling Out of Office Still Here. Waarin de mensen centraal staan die eigenlijk tijdens vakantie thuis blijven. Dus die lekker thuis blijven. En wat doe je dan eigenlijk? En daar gaat dus die tentoonstelling over. En op basis daarvan hebben ze dus de blokparty georganiseerd. En er zijn heel veel dingen die je kunt doen. Je kunt struinen over kunst- en boekenmarktjes. Je hebt creatieve workshops volgen. Je kan tijdelijke tattoos zetten of tandkristallen. Maar je kan ook luisteren naar muziek van Haagse zangers en Club Laak DJ's, die zijn er ook aanwezig. Dat is zaterdag 15 augustus van 2 uur tot 10 uur 's avonds. En de toegang is gratis. Je kan gewoon in en out lopen. We hebben het Bootjesfeest bij het Zuiderpark Theater. Het is eigenlijk een zomerse avond met muziek, cocktails en een beetje festivalgevoel. Het Bootjesfeest is op vrijdag 14 augustus, vandaag dus. En dat is eigenlijk aan het water daar in het Zuiderpark Theater. En er zijn allemaal muziek ook en foodcourts. En je kan in hangmatten chillen, iets te eten halen. En de muziek wordt verzorgd door het Tabasco DJ Collectief. Ik ben heel benieuwd wat hun draaien, weet ik eigenlijk niet. Maar het is altijd heel leuk om even te gaan kijken. Het is van 5 tot 12 uur vanavond. We hebben Marlon Pichel in Paard. Soul en rock en roll komen samen tijdens het optreden van hem. En het is een Rotterdamse zanger en hij staat bekend om zijn rauwe, soulvolle stem en energieke optredens. Dat is zaterdag 15 augustus om 8 uur in het Paard. En we hebben het Zuiderpark Live. Nog iets in het Zuiderpark. The Legends We've Lost. De grootste hits van verloren muzieklegends. Denk aan Whitney Houston, Freddie Mercury, Michael Jackson, Tina Turner. Ja, dat is eigenlijk een soort tribute band die hun muziek een nieuw leven inblaast eigenlijk. En dat is op zaterdag 15 augustus vanaf 8:30 ook in het Zuiderpark Theater. En dan hebben we iets wat ik heel grappig vond. De K3 quiz en muziek bingo. Dat is bij de Praal, bij de Esperantoplein in Transvaal. En daar hebben ze dus een K3 quiz. Dus ken jij alle K3 hits nog uit je hoofd? Oh ja, lele, want tijdens de K3 quiz en muziekbingo staat ze nog helemaal in het teken van die kleurrijke meidengroep. Hè? Met hun bekende nummers, nostalgische momenten en na heel veel meezingen. Het is dus een quiz en daarna gaan ze over op verdere muziekbingo. Dus dan krijg je nog meer vragen over allerlei muziek. Dus ben je nou echt een hitster-fan of een muziekfan, dan is dat altijd heel even leuk om ook bij te gaan kijken. En dat waren ze weer.
0: Nou, volop weer te beleven hoor in onze stad. Ik had het niet anders verwacht.
1: En als ik dingen mis, natuurlijk staat het allemaal op onze site in het artikel uitgebreid geschreven.
0: Dan kan je het allemaal inderdaad terugvinden. En dan Lara, dan weet je wat ik jou nu al gaat vragen. Ja. Wat ga jij zelf dit weekend doen?
1: Ik ga morgen dus wel naar die blokparty, want ik ben heel benieuwd. En ik wil stiekem zo'n tandkristal al heel mijn leven. En ik zag dus dat daar dus kan zetten. En ik denk, misschien ga ik dat wel gewoon een keertje doen. Nu is de tijd, ik ben nog jong.
0: Ja, dit is jouw moment om dat te doen.
1: Ja, inderdaad. En voor de rest ga ik een beetje genieten. Voor mij wordt het best wel lekker weer. Dus ga ik lekker naar buiten, misschien nog even naar het strand. Ik ga wel echt wel genieten weer van dit weekend.
0: Ja, dat geloof ik. Heerlijk. Ik zou zeggen, ga er volop van genieten. Qua weer hoop ik dat het oké blijft. Maar je weet het niet, hè? Het is Nederland.
1: Nou, precies. Ja, we gaan het zien.
0: Ja, en dan hoor ik jou niet volgende week, maar een collega.
1: Nee. Ja, inderdaad. Dat ga ik helemaal regelen voor. Want volgende week ben ik op Lowlands. Hopelijk met goed weer.
0: Ja, heerlijk. Ga er ook van genieten. Het is je echt wel verdiend. En dan spreek ik jou over 2 weken weer. En dan volgende week dus de uittips met nog een unknown collega.
1: Ja, spannend.
0: Fever Dream, Alex Warren.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: de radio even harder. Sanji, op de Hagen FM.
1: Ja, je hoort het goed. Dankjewel, Haagse Sjoe. Want je luistert naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM.
2: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Sanji.
1: En het is bijna tijd om bij zwij te zeggen. En dan ga ik mijn weekend in. Ik wil iedereen alvast een heel fijn weekend wensen. De ochtendshow kan je iedere maandag tot en met vrijdag van 7 tot 10 horen hier zo op Den Haag FM. En we hebben vandaag weer een fantastisch leuke show gehad. We hebben net onder andere Arnoud in de show gehad. En Arnoud heeft verteld over de Summer Beach Live. Daar wordt vandaag heel hard opgebouwd. En dan kan je daar een week lang gaan genieten van sportwedstrijden. Maar ook zelf misschien meedoen. Denk aan beachtennis. Ik wist niet eens dat het een ding was. Maar sinds vandaag weet ik dat wel. Beachvolleybal, noem maar op. En nog veel meer. Ik heb natuurlijk ook hier zo run voor Oekraïne over de vloer gehad. Oksana van Stichting Fataha en Peter van de Haagse Atletiek. Want er gaat een run komen voor Oekraïne, waarbij ze even stilstaan bij alle slachtoffers die daar zijn gevallen en bij de oorlog die vandaag de dag nog steeds daar aan de gang is. Ja, verschrikkelijk is dat. En ik vind het alleen maar hartstikke mooi hoe mensen zich inzetten. We hebben natuurlijk ook Lara gehad en zij heeft ons alle uittips gegeven van wat jij dit weekend allemaal kan gaan beleven in de stad. En dat is nogal wat. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar wat jij gaat doen. Je mag nog steeds een appje sturen. Dat mag naar 0703078899. Grote kans dat ik dat vandaag dus niet meer lees, maar wel maandagochtend. En dan kan ik op maandagochtend vertellen wat jij misschien hebt gedaan. Nou, kortom, genoeg dingen zijn er allemaal gebeurd. Voor vandaag, het wordt 34 graden. Dus vergeet je niet in te smeren, goed te drinken. En ik wens jullie alvast een heel fijn weekend. Zometeen is mijn collega Chiki hier zo. En zij gaat Haags bakkie met jullie doen. En dat wordt natuurlijk ook weer super gezellig en leuk. Nou, ik ben nu aan het kijken. Weet je wat ik doe? Ik wacht gewoon even, want ik zie Chiki hier lopen. En daar pak ik nog eventjes wat bij, want dat moet altijd wel eventjes met dit deuntje. Ja, het loopt allemaal zo leuk en gezellig hier.
3: Vémonos de nuevo con el Chiqui. No.

0: Ja, goedemorgen, Chickie.
1: Good morning, Sanji.
0: Ja, nou, ik was al helemaal aan het badden. Toen dacht ik, wacht, Chickie is er.
1: Ja, ik kwam ineens binnenrennen.
0: Hoe is het?
1: Goed hoor.
0: Ja, je straalt helemaal.
1: Ik heb er zin in. Vandaag is het voor mij D-Day.
0: Oh, vertel. Ik begin al helemaal mijn handen te wrijven.
1: Vanmiddag om 4:00 op het Lange Voorhout opent het Pop-up Museum 75 jaar Molukkers in Nederland. Met speciaal aandacht voor de Molukse community in Den Haag. En dat onderdeel van dit pop-up museum heb ik mogen cureren. En vanmiddag om 4:00 is de opening. De burgemeester gaat het openen. Ja, daar komt een heel mooi Molukse ritueel. Het wordt echt heel mooi. Dus ik ben heel trots. Het is heel mooi. Hele bijzondere Haagse verhalen van heel veel Haagse families. Door de jaren heen. Heden, verleden. Ja, echt tof. Heel veel talenten hebben we ook in Den Haag. Nou, dat weet jij als geen ander. Maar ook heel veel Molukse talenten. Het is een expositie gemaakt met en door en over Molukse Hagenaars of Hagenezen.
0: Ja, super. Echt heel leuk. En wat je dat allemaal hebt mogen doen in de voorbereiding en mogen klaarzetten. En
1: ja, dat is echt heel mooi. Dat is het leuke aan ons werk, hè. Als journalist kan je hele mooie verhalen neerzetten. En dat kan op de radio, maar dat kan dus ook in een museum, in een expositie, ja.
0: Ja, super tof. En ik zie ook aan je kleding. Ik zie dat je shirt ervan aan hebt.
1: Ja,
0: dus
1: natuurlijk.
0: Je bent er helemaal ready.
1: Nou, ik ga strakjes wel traditionele kleding aan doen. Dat hoort wel bij een officiële ceremonie. Dus daarom heb ik zo'n hele grote tas bij me.
0: Ja, en dan vraag ik me af, hè, want ik kan me goed voorstellen dat niet iedereen weet hoe dat dan uitziet. Kan je snel nog omschrijven hoe dat eruit ziet, traditionele kleding? Ik moet ook opschieten, zie ik, maar dat komt goed.
1: Ja, dat noem je een kain of een sarong. Een wikkelrok, zeg maar, een hele lange. Een lap stof wat je om je middel bindt. En dat zijn dan speciale stoffen. Batik kennen veel mensen wel. Maar de Molukkers die dragen net iets simpelere stoffen, zeg maar. Ook wel batik hoor, maar echt traditioneel is iets simpeler. Dus dat is vaak rood-wit geblokt of geruit. Dus dat. En dan aan de bovenkant kan je dus een kebaya. Dus dat is een kanten blouse. Dat doet bijvoorbeeld wel mijn moeder aan. Dat is wat netter en wat officiëler, maar ook traditioneel. Is het eigenlijk een iets meer simpelere versie. En dat is dan geen blouse van kant, maar het is van dezelfde stof als je rok. En dat doe ik aan.
0: Oh.
1: Echt helemaal traditional.
0: Gaaf.
1: En een beetje basic. Ja, en rood. Ja.
0: Ik wil foto's.
1: Ja, die krijg je zeker. Ja. Ik heb mijn rode lippenstift. Zoals jij jouw rode lippen ook hebt getuid, heb ik ook al mee. Dus vanmiddag dan word ik rood-wit. Ja,
0: ja, superleuk. Nou, ik ben benieuwd naar de foto's. En in ieder geval ook heel veel plezier zometeen met Haagsbakkie. En ook dit weekend natuurlijk. Want aankomend week staat volgens mij heel veel leuks voor jou op de planning.
1: Zeker. En dat hoor je allemaal voorbij komen in Haagsbakkie.
2: Tanya, Twan, Lindom, Game, Lindom.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Opkoude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Dat doet ze nu opnieuw. De aandacht voor geweld tegen vrouwen lijkt te verslappen, zegt Danique.
5: En als het nou zou zijn dat het geweld tegen vrouwen ook zo enorm is teruggedrongen, dan is dat natuurlijk heel goed. Maar dat is niet het geval. Dus op dit moment voelen we heel erg de behoefte om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp, voordat alle inzet en alle goede bedoelingen van iedereen de afgelopen jaren verdampen in dat wat het was, goede bedoelingen.
4: Afgelopen weekend nog werd in het Haagse Wateringse Veld de 34-jarige Jaikara om het leven gebracht door haar partner. Hij zit vast. Gisteravond liepen 450 mensen mee in een stille tocht voor de moeder van 3 kinderen die zwanger was van een 4e. De stille tocht stond in het teken van femicide. Geweld specifiek gericht tegen een vrouw. Volgens een van de deelnemers hebben veel mensen
6: angst dat Jaikara ook heeft gevoeld. Ze heeft ook in angst geleefd door deze persoon. Ik vind het geen mens wat haar heeft aangedaan. Een hele laffe actie vind ik dit. En mogen hij de hoogste straf krijgen voor wat hij heeft gedaan.
4: Na een toespraak van een kerkzuster trok de menigte door de straten. Iedereen zoveel mogelijk in het wit gekleed. Onder de mensen die in de stille tocht meeliepen waren de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, en wethouder Ralf Sluis. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Die datum markeert het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Helene Opacha van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen dus hun ervaringen doorvertellen.
7: Je weet wel van de pijn, maar je weet niet het verhaal dat erbij hoort. Dat is de kortste samenvatting die ik daarvan zou kunnen geven. Ik heb natuurlijk heel veel mensen om mij heen met Indische wortels, Molukse wortels. En die zeggen allemaal, als ze van een zekere leeftijd zijn, dat was het gebied waar je dan maar niet over ging praten, want dan wist je, daar willen ze het niet over hebben.
4: De nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag is morgen vanaf het eind van de middag rechtstreeks te volgen bij de NPO en ook bij Omroep West. Het weer nog zonnig en warm, zo'n 33 graden wordt het. Vanavond koelt het af en na een plaknacht wordt het morgen een graad of 25 met veel zon en mogelijk ook een bui. Zondag zonnig en droog bij 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
9: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio. 100%
10: Haag. Ja, en we beginnen met dat heerlijke WK-nummer Die Die.

0: Ja, Davina Michel, het duurt te lang hier op jouw Den Haag FM. Goedemorgen, leuk dat je weer luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en in Haags Bakkie natuurlijk altijd leuke gasten uit de stad die van alles komen vertellen, wat ze doen, waar ze mee bezig zijn. En we hebben ook wat vaste gasten, zoals de uitagenda van Den Haag Marketing met Sophie dit keer. Goedemorgen Sophie, hoe gaat het?
2: Goedemorgen, ja, hartstikke goed. Het is natuurlijk stralend weer, volop van alles te doen. Alles in de planning. We zijn altijd door aan het werken bij ons op de redactie om alles in te vullen. Dus ja, feestje weer natuurlijk.
0: Ja, want het is nu eigenlijk een beetje zomerreces. Dus daar is minder politiek nieuws en zo.
2: Klopt.
0: Maar ik denk dat het voor jullie juist drukker is in de zomerperiode.
2: Nou, het gaat eigenlijk altijd wel door, hè. Dat is natuurlijk, onze stad heeft elke maand wel weer iets waarvan
0: ja, en elke
2: denken,
0: periode wow. is weer wat anders ja. natuurlijk. Wat dan ja. Nu is meer festivals, denk ik.
2: Ja, en lekker buiten zijn. En natuurlijk veel toeristen in de stad. Dus die willen ook van alles doen. Natuurlijk de eclips van de week. Dus het gaat altijd allemaal ja. lekker door.
0: Hey, en hoe werkt het dan voor jou? Daar ben ik dan benieuwd naar. Want jij hebt natuurlijk als eerste alles, zeg maar, op je netvlies.
2: Dus dan probeer ik wel, hoor.
0: Ja, nou ja, dat is je werk, toch?
2: Ja, nee, ja, ja, ja, ja.
0: Dus ja. Ja, ben je dan iemand die dan ook gewoon een eigen agenda erop nahoudt? Van, oh, dan ga ik daar naartoe, daar naartoe, daar naartoe. Of denk je van, nou...
2: Ja, zeker. Ja, we zijn natuurlijk met een team op kantoor heel hard bezig met onze redactie om de agenda te verwerken. Dus we krijgen dat binnen. Kan altijd naar info@denhaag.com gestuurd worden. Maar daar krijgen we persberichten en natuurlijk alle ins en outs. En dan maak ik inderdaad een agenda, ook zelf en mijn collega's ook. En dan ja, verdelen we

0: Krachten. En dan, ja, ik maak gewoon een verzameling wat ik leuk vind. Maar natuurlijk, het hele geheel staat dan in de agenda.
1: En dan ben ik benieuwd van de dingen waar je naartoe gaat. Want dat verdeel je natuurlijk. Ja. Heb je dan bijvoorbeeld, jij gaat altijd naar musea, de ander gaat altijd naar festivals. Of heb je niet per se een bepaald genre waar je het liefst naartoe gaat?
0: Ja, het is altijd weer. Ja, ik ben echt wel van de events en de muziek. En inderdaad ook wel musea-openingen. En ik heb ook een collega die is juist heel enthousiast altijd lekker met de sfeerbeelden in de stad bezig.
1: Dus dat is wel een soort van verdeling.
0: Nieuwe plekken waar je echt naartoe moet gaan. Nou, zij is daar echt helemaal goed in, mijn collega. Die ook op de socials van Den Haag.com zit. This is die Heek. En ja, ik vind altijd lekker gezellig op de grote markt. Op de festivals, om te praten met iedereen. Van, oh, wat zijn jullie aan het doen? Nieuwe artiesten. Blijf je ook lekker een beetje bij, hè? Want ik word ook Ja, dus zo gaat het.
1: Ja, ik vind altijd dat kinderen je ook jong houden. Want die kunnen je ook nog bij je brengen, zeg maar.
0: Ja, de wisselwerking is altijd heel leuk. We leren van hun en hun leren weer van ons.
1: Ja, zeker. Hey, laten we beginnen met dit weekend. Ja. En dan doen we even muziek. En dan kunnen we daarna de rest van de maand doornemen. Want ja, daar is echt veel te doen in Den Haag.
0: Jeetje, ja, het houdt niet op, hè. We hebben eerst natuurlijk de beachparties die volop gaande zijn. Kijk altijd even goed per beachclub waar er nog kaartjes voor nodig zijn. Want dat je daar niet staat en dat je niet meer naar binnen kan.
1: Uitverkocht.
0: Dus zoals voor Indigo Beach Club, daar staat Westwood vanavond. Dus kijk nog even of daar kaarten voor zijn. Want ik kijk dat altijd inderdaad wel gisteren na. Maar vandaag kan het weer heel anders zijn. Dus check dat even na. Dan is er Mama Africa on the Beach in dat nieuwe White House.
1: Oh, wauw. Ja.
0: Dus dat is wel.
1: En Mama Africa, ik ken het eigenlijk alleen maar van in het paard. En dat is altijd super gezellig.
0: Ja.
1: Maar ja, zo met uitzicht op zee. Ja, dat is wel fantastisch natuurlijk.
0: Zeker. En natuurlijk nog stralend weer vandaag. Dus een mooie zonsondergang en alles erop en eraan. Dus dat is in de White House. Colorado Charlie heeft twee DJ's, Mr. Belt en Wessel, op het programma. Nou, Colorado Charlie mag je ook niet omheen natuurlijk als je uitgaat op het strand. Maar ook, wat ik ook heel leuk vind, want het ligt misschien aan mijn leeftijd hoor, is de 40 Up on the Beach. In Beach Club Azora. Dus dat is echt wel voor de 40 jaar en ouder die zich herkennen in de hits.
1: Ja, dan ben je niet de oudste als je bij een ander strandfeestje bent.
0: Ook, en je hoeft niet. Je hoeft je niet helemaal door het dak te gaan, maar je kan gewoon een beetje rustiger aandoen af en toe. Nee, dus zeker die 40 Up ook bekijken.
1: Wat leuk, waar is die? Dat had ik even gemist.
0: Beach Club Azora, op het Zwarte Pad.
1: Ja.
0: Nou, dan nemen we even door naar de zaterdag. Want daar is dan ook bij Boomerang Beach een feest. Oh, ik hoop dat ik het goed zeg, hoor. Dus sorry. Sueno. Sueno. En Afro to the World. Dus nou, dat is natuurlijk ook wel echt wel een speciale vibe.
1: Ja.
0: Ja. Dus daar kan je ook naartoe. En mocht je nou in de stad willen blijven, want je hoeft natuurlijk niet per se met je voeten in het zand en vanuit het strand te gaan, dan kan je natuurlijk in de stad ook terecht bij de Grote Markt. Er is een silent disco. Dat heet All Hands on Deck. En dan kan je dus om een pekker zo'n koptelefoon halen.
1: Ja, ik vind dat heel grappig. Ik zou dan niet per se daar gaan dansen met zo'n koptelefoon. Maar ik zou dan gewoon lekker drankjes doen en dan gaan kijken naar die mensen. Zeker. En dan ga ik soms raden met mijn vriendinnen.
0: Ja.
1: Op welk nummer zijn ze aan het dansen.
0: Ja, dat is leuk. Oh, dat is leuk. Ja, een beetje aan de ritmes en zo. En dan ga je een beetje.
1: Ja, of ze doen bepaalde pasjes natuurlijk. Dat heb je ook.
0: Ja. Dat is leuk. Ja. Oh, hilarisch. Ja, nee, dus daar kan je ook terecht. Paardcafé heeft ook DJ's staan. Dus in de stad is natuurlijk ook gewoon volop wat te doen.
1: Oh, heerlijk. Dus je kan lekker dansen dit weekend.
0: Dansen het weekend.
1: Is er nog wat anders te doen dit weekend als je niet van het nachtleven bent?
0: Ja, zeker. Ja, ik ben dus onder. Wanneer was het? Nou, vorige week. Naar Museum Universum geweest. Daar ook natuurlijk voor de eclipsbril. Maar
1: die was snel uitverkocht ook daar. Jeetje.
0: Ja, er heeft toch een rij gestaan. Maar goed. Maar ook voor de music tentoonstelling daar.
1: Ja, ik ben nog steeds niet geweest.
0: Oh, echt gaan.
1: Ja?
0: Ja, het is zo leuk. Het is echt voor, ik vind het echt voor iedereen leuk. Het is de familietip. Je kan interactieve dingen doen. Je gaat echt een reis maken door muziek, geluid, wat het met je doet. Je kan karaoke doen in een auto.
1: Ja, het is echt
0: een leuke quiz. Ik stond bij dat was wel heel grappig. Mijn moeder van het kindje stond ik samen een quiz te doen. En het kindje dacht, oké, ik laat jullie wel even gaan. Ja, dat was een heel grappig gezicht. Maar echt een aanrader.
1: Ja, hij staat op mijn lijstje. En er worden ook allemaal speciale films gedraaid in het thema van muziek. Ja. Summer of Soul. Ik heb hem, toen hij 2 jaar geleden volgens mij in première ging, heb ik hem gezien. En het is zo'n geweldige film. En die draait niet heel vaak. Dus ik had het gecombineerd, had ik het op mijn lijstje staan. En die draait ook nog de hele maand augustus.
0: Kijk, nou, zie.
1: Dus ik kom ook met een tip daarbij. Ja,
0: ja, maar dat zijn zeker ook dingen die je natuurlijk gewoon kan doen. In het Lauwman Museum, er is nu een hele mooie autotentoonstelling bijvoorbeeld. Dat heet, Beasts of Bugatti.
1: Oh ja, Bugatti. Ja, dat zijn beesten van auto's.
0: Ja, echt hele mooie, bijzondere modellen staan daar uitgestald. Nou, je weet hoe dat in het Lauwe Museum gaat. Echt alles erop en eraan. Ja. Dat is ook een belevenis.
1: Indrukwekkend altijd, ja.
0: Dus ook zeker in het weekend kan je daar terecht.
1: Leuk. Nou, goede tips, want als het te warm wordt, want het wordt warm, lieve mensen, dan kan je ook lekker het museum in. Of inderdaad naar een film, want dan kan je even de verkoeling opzoeken. Zometeen meer over wat er te doen is in onze mooie stad, maar dan later deze maand. Nu Sam Veld en Mikaya en Rani, Keep on Rising.

0: Ja, Sam Veld met Keep On Rising hier op Den Haag FM.
1: Haagsbakkie cultuur.
0: Ja, nou ja, een beetje cultuur. Misschien ook wel andere dingen. Net zijn we naar het strand gegaan om te gaan dansen. Maar er is natuurlijk ook heel veel cultuur te beleven in onze mooie Hofstad. En Sophie van Den Haag Marketing, die weet daar alles over. Die houdt de agenda heel goed bij. Dus als je wil weten wat er te doen is, dan kan je altijd naar de website Den Haag FM. Of Den Haag FM. Ja, ik ben denhaagfm.nl. Ja, trouwens, we hebben ook altijd wel uittips. Maar veel uitgebreider, voor een echte hele uitgebreide agenda, ga naar denhaag.com. Ja, automatisch komt FM daarachter.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, dat is helemaal gedrild, hè?
2: Ja, zo gaat dat.
0: Ja, want jullie houden daar alle tips bij. We hebben net een beetje, zijn we door het weekend gegaan. We hebben natuurlijk ook allemaal herdenkingen zijn dit weekend. Dat zenden we trouwens ook live uit op Den Haag FM televisie. Dus als je niet op het veld in het Westbroekpark daarbij kan zijn, dan kan je het ook bij ons op televisie volgen. Daar zijn heel veel events in de stad rondom de Indië-herdenking. Maar nou ja, daar hebben we het van de week natuurlijk uitgebreid over gehad. Ga daarvoor ook naar de website van de Indië-herdenking. Maar ja, er is meer deze maand augustus.
2: Zeker.
0: Want we zitten dit weekend op de helft van de maand. Ja, en wat is er dan nog die laatste twee weken te doen?
2: Ja, het staat weer propvol natuurlijk. Dus ik heb daar een overzichtje van gemaakt. We hebben het Jalan Festival. 21 tot en met 23 augustus.
0: Ik ga je verbeteren. Dan de datum en zo is goed. Maar je zegt Jalan Jalan.
2: Oh!
0: Jalan Jalan. En Jalan Jalan betekent wandelen of lopen.
2: Kijk.
0: En dat is het idee van het festival.
2: Ja.
0: In plaats van dat je op één plek het Malieveld vroeger, die grote Passer Malam had, dan is het de bedoeling dat je lekker door de stad wandelt.
2: Precies.
0: En Jalan Jalan, vandaar de naam van het festival.
2: Ja, en vorig jaar was de eerste editie.
0: Ja, en dat was een soort van voorproefje.
2: Zo, en dat was druk, hè?
0: Ja, veel te druk eigenlijk.
2: Veel te druk.
0: Ja, ze waren er niet op voorbereid dat er zoveel mensen kwamen. Ja. Het eten was heel snel uitverkocht.
2: Ja.
0: Dus dit jaar doen ze niet één dag, maar drie dagen.
2: Precies.
0: Groter, beter, meer eten, meer artiesten. Ja, ja dus meer, veel meer. Alles is meer.
2: Echt inderdaad in onderdompelen. Dus daarom noteren. maar ook in datzelfde weekend is het Wild Rooster Festival.
0: Ja.
2: Op de Grote Markt. Country, Americana. Echt een leuk feest midden op de Grote Markt.
0: Is dat ook het festival dat ze van die hekken voor het podium hebben gedaan? Volgens mij wel. Want dat doen ze in Amerika ook. Want dat is waar als er bier en weet ik het wat wordt gegooid naar de artiesten.
2: Oh. Nou, hekken weet ik niet. Maar het is wel het festival om echt op de tafels te gaan staan dan.
0: Ja, ja, het gaat er wild aan toe.
2: Het is echt wild. Ja, maar wel gemoedelijk. Wil ik er echt bij zijn? Echt iedereen.
0: Nee, het is gezellig.
2: Sleurtje op die tafels en doe met ons mee. En lekker eten met van die barbecues. En nee, het is echt, het is genieten ook. Ja, dus Wild Rooster Festival hetzelfde weekend, 21 en 22 augustus. Dan hebben we het Art Nouveau Festijn. Nou, dat is natuurlijk ook, mag ik niet omheen, in Den Haag volop Art Nouveau architectuur te ontdekken. Dus er zijn wandelingen, lezingen, muziek, workshops. Het gaat wel hard, moet ik zeggen. Hoor, de workshops, echt alle inschrijvingen gaan echt snel. Dus wil je hieraan deelnemen, ga echt gelijk naar de website en schrijf nu nog in. Maar sowieso natuurlijk, het festijn is gewoon publiekelijk. Je kan echt wel de architectuur nog gaan ontdekken naar de Paleistuin, waar er mensen helemaal verkleed ook zijn in die stijl.
0: Oh, over de Paleistuin, dat is ook deze week, hè? Je kan het Paleis Noordeinde bezoeken.
2: Nou, dat is net afgelopen.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Oh my god, ik dacht dat het nog was.
2: Ja, nee, het is net afgelopen. Ze zijn inderdaad drie weken open geweest.
0: Oh.
2: Ja. Maar in de tuin kan je natuurlijk nog wel lekker genieten met je picknickkleed. Dat kan altijd.
0: Ja, sowieso.
2: Ja. dan hebben we ook Expeditie Next op 28 augustus.
0: Oh, dat ken ik niet. Daar ben ik al nieuwsgierig. Ja, de rest kende ik al.
2: Ja, kijk. Nou, het is een wetenschapsfestival voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
0: Ja, superleuk.
2: Ja. Ik word er dus ook inderdaad heel enthousiast van. Dan kan je experimenteren, puzzelen. Er zijn speciale shows. Je kan vragen stellen, quizzen. Nou, echt. Er zijn echt ook zelfs de rechtbank organiseert kinderzittingen daarbij. Dus die hebben ook waarschijnlijk weer iets met experimenteren en hoe je nou daarin moet staan. Nou, het is in ieder geval een heel, heel uitgebreid programma. En dat is op 28 augustus.
0: Ja, superleuk. Want het is natuurlijk nog het laatste weekend voordat school weer begint. Laatste weekend van de zomervakantie. Dus ja, dat is een mooi iets om dan de vakantie mee af te sluiten.
2: Zeker.
0: Met de kids.
2: Ja, en alvast inderdaad wel in die leermomenten te gaan.
0: Ja. Maar dan wel op een hele leuke gezellige manier.
2: Ja. Precies. Nou, waar we natuurlijk ook niet omheen kunnen is Jazz in de Gracht.
0: Ja, de heren, de programmeurs waren gisteren hier. En ach, ik kreeg al helemaal zin. Ik heb ook een paar artiesten die komen optreden, heb ik gedraaid. Echt van die dansbare, lekkere muziek had ik wel gevraagd. Hoor. Ik denk, niet te ingewikkelde jazz hoor. Nee. Het moet wel een beetje radiovriendelijk zijn. Ja, en toen dacht ik, oh wauw, dit is echt helemaal leuk.
2: Ja, dus 27 tot en met 29 augustus op en rondom de Bierkade. Maar dat is natuurlijk wel bekend ondertussen. Maar het is
0: gratis, dat
2: is
0: ook
2: gratis,
0: nog.
2: Ja, te gek. Ja, dat sfeertje daar, dat moet je echt meemaken. En de Haagse Kunst- en Antiekdagen op 29 en 30 augustus is ook echt wel een pareltje wat je in Den Haag gewoon niet mag missen. De sfeer op het Lange Verhout met alle brokanten en antiek. En ja. Dat staat ook nog op het programma. Ja, er staat nog veel meer op het programma, maar ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb.
0: Nou, je mag nog één tip of twee.
2: Paard van Stal Festival vind ik ook wel echt leuk dat er weer aankomt. Paard organiseert natuurlijk een soort de opening met een uitgebreid programma. En dat is natuurlijk de start weer van het nieuwe concertseizoen.
0: En dan wil ik eigenlijk ook alweer iets verder vooruitblikken. Het eerste weekend van september hebben we natuurlijk het Spotlight Festival.
2: Ja.
0: Maar daar ga ik nog wel uitgebreid aandacht aan schenken aan het einde van deze maand. Want het seizoen gaat dan ook weer helemaal beginnen.
2: Ja.
0: Want er zijn nu natuurlijk heel veel feestjes en festivals.
2: Klopt.
0: Maar dan na de zomervakantie, dan begint het theater. Ja. En clubtourseizoen weer helemaal.
2: Ja, precies. Dus die is inderdaad 4, 5 september. We hebben natuurlijk ook hier genoteerd staan. Alle podiumkunsten, maar daar komen we inderdaad dan in september weer terug.
0: Ja, Sophie, onwijs bedankt. Een heel mooi weekend gewenst.
2: Ja, hetzelfde. Dank je wel.
0: Ga je voor buiten of voor binnen? Of ga je mix doen?
2: Ja, ik doe wel mix, denk ik.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Nou, lieve mensen, ik ga zo Haagse muziek draaien. Lynn Hulsman, maar eerst Maroon 5. Tot snel weer, Sophie.
2: Yes, dank je wel.

0: Praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Wat zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh,
2: treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
4: Ja, maar kan het lager argument.
1: Nee, maar je, ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren. Je start je werkdag met Den Haag FM. Dit is Haags Bakkie met Chicky Traxel. Lady.

0: Ja, Riptide hier op jouw Den Haag FM.
1: Even na 11.
0: Oh, we hebben nog 20, 25 minuutjes. En dan ga ik de Even na 11 weer voor jullie draaien. En ik ben natuurlijk begonnen met mijn ABC'tje. En vandaag ben ik bij de O aangekomen. Ja, een ABC van artiesten. Beginnend met, vandaag dus de O. En niet zomaar een ABC, nee, een urban ABC. En wat mij betreft valt daar hip-hop onder. Maar ook funk en R&B. En dit is eigenlijk oude soul, vind ik. Een beetje oldschool muziek, denk ik dan een beetje. Ja, Oletta Adams. Ja, de O. Ja, hoe klinkt dat dan? Ik heb gekozen voor het nummer Get Here. Twee rustige nummers vandaag waar je uit kan kiezen. Oletta Adams, de eerste. Ik ga hem voor jullie draaien, een stukje. Oh, ze heeft zo'n mooie stem, Oletta Adams.

Ja, Oletta Adams met Get Here. En dan de andere, ja, dat is toch ook wel echt een klassieker. Sitting on the Dock of the Bay. Ja, over welke artiest heb ik het dan? Ja, echt wel een oldie hoor. Otis Redding, ja, ook met de O. Ga ik ook draaien natuurlijk. Komt-ie. Ja, het is wel ook heel lekker dit hoor.

Ja, twee klassiekers. Oletta Adams' Get Here of Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding. Jij mag kiezen welke artiest, beginnend met de O, Otis Redding of Oletta Adams, moet ik zo meteen over ongeveer een kwartiertje, 20 minuutjes voor jullie draaien hier op Den Haag FM. Stemmen kan door te gaan naar Instagram en ga dan naar ons verhaal. En het nummer met de meeste stemmen draai ik zo meteen even na 11. Nu andere muziek, ook Urban, Pharrell Williams, Happy. Oh, daar word ik inderdaad heel vrolijk van. Wat een leuk nummer. Blijft leuk.

0: zo, hier aan de kust. Front row, dan kom je erbij. Ja, ja, wees lekker jezelf. Sowieso, en waar is het feest? Hey. Hier zo, hier aan de kust.
1: Ja, ja.
0: Front row, dan kom je erbij.

Ibiza, hier aan de kust. Van Rome, dan kom je erbij. Jij ook, wees gek in jezelf. Sowieso, en waar is het feest? Hey, Ibiza, hier aan de kust. Van Rome, dan kom je erbij.

0: dit klinkt toch helemaal gezellig met dit weer. Sunnyside Up, een ode aan onze mooie stad. En natuurlijk, ja, het strand, dat is gewoon onze achtertuin. Dat is toch fantastisch. Nou, Zeevonk, een Haagse band, die vond dat ook. En die hebben Sunnyside opgemaakt. Een ode aan onze mooie stad. En ja, ze zingen lekker over het strand.
1: Even na elf.
0: Ja, en zometeen even na elf mag jij bepalen welk nummer ik ga draaien. Ik ben met het Urban ABC uitgekomen bij de O. En je kan vandaag kiezen tussen Oletta Adams of Otis Redding. Twee golden oldies. Ik ga nog één keer even kort laten horen. En dan heb je nog heel eventjes, 10 minuutjes ongeveer de tijd om jouw stem uit te brengen op onze Instagram. Komt-ie, luister maar mee. I don't

Ja, de Effen na 11. Laat mij weten waar, welk nummer ik strakjes moet draaien. Het nummer met de meeste stemmen ga ik Effen na 11 draaien. Maar nu eerst de hele andere muziek. Sorry Papi, Topic en Becky G. Ja.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Opkoude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Dat doet ze nu opnieuw. De aandacht voor geweld tegen vrouwen lijkt te verslappen, zegt Danique.
12: En als het nou zou zijn dat het geweld tegen vrouwen ook zo enorm is teruggedrongen, dan is dat natuurlijk heel goed. Maar dat is niet het geval. Dus op dit moment voelen we heel erg de behoefte om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp, voordat alle inzet en alle goede bedoelingen van iedereen de afgelopen jaren verdampen in dat wat het was, goede bedoelingen.
11: Afgelopen weekend nog werd in het Haagse Wateringse Veld de 34-jarige Jaikara om het leven gebracht door haar partner. Hij zit vast. Gisteravond liepen 450 mensen mee in een stille tocht voor de moeder van 3 kinderen die zwanger was van een 4e. De stille tocht stond in het teken van femicide. Geweld specifiek gericht tegen een vrouw. Volgens een van de deelnemers hebben veel mensen
13: angst dat Jaikara ook heeft gevoeld. Ze heeft ook in angst geleefd door deze persoon. Ik vind het geen mens. Wat hij heeft aangedaan, een hele laffe actie vind ik dit. En mogen hij de hoogste straf krijgen voor wat hij heeft gedaan.
11: Na een toespraak van een kerkzuster trok de menigte door de straten. Iedereen zoveel mogelijk in het wit gekleed. Onder de mensen die in de stille tocht meeliepen waren de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, en wethouder Ralf Sluis. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Die datum markeert het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Helene Opacha van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen dus hun ervaringen doorvertellen.
14: Je weet wel van de pijn, maar je weet niet het verhaal dat erbij hoort. Dat is de kortste samenvatting die ik daarvan zou kunnen geven. Ik heb natuurlijk heel veel mensen om mij heen met Indische wortels, Molukse wortels. En die zeggen allemaal, als ze van een zekere leeftijd zijn, dat was het gebied waar je dan maar niet over ging praten, want dan wist je, daar willen ze het niet over hebben.
11: De nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag is morgen vanaf het eind van de middag rechtstreeks te volgen bij de NPO en ook bij Omroep West. Het weer nog zonnig en warm, zo'n 33 graden wordt het. Vanavond koelt het af en na een plaknacht wordt het morgen een graad of 25 met veel zon en mogelijk ook een bui. Zondag zonnig en droog bij 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
15: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
16: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
10: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
17: Ja, en ik begin met de Effen na 11 en jullie kozen voor Otis Redding.
10: Effen na 11.

0: Den Haag FM en je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, dit jaar is het 75 jaar geleden dat zo'n 12.500 Molukkers naar Nederland kwamen. Hun komst was het gevolg van de onafhankelijkheid van Indonesië en de uitroeping van de Republiek Maluku Selatan, oftewel de RMS, in 1950. Veel Molukse mannen dienden in het voormalige KNIL en kwamen daardoor in een moeilijke positie terecht. Terugkeer naar de Molukken was door de strijd niet mogelijk. En daarom in 1951, precies 75 jaar geleden, besloot de Nederlandse regering de militairen en hun gezinnen tijdelijk naar Nederland over te brengen. Nou, ze dachten dat ze hier maar een paar maanden zouden blijven en weer terug zouden keren. Maar de KNIL-militairen, ja, die bleven hier. En ja, dat is inmiddels dus 75 jaar geleden. Nou, die geschiedenis, maar ook de generaties en de verhalen die daarna volgden, zijn nu te zien in het Pop-up Museum, 75 jaar Molukkers in Nederland, op het Lange Voorhout. En dat opent vanmiddag. En aan de telefoon daarvoor had ik Edward Tuheteru, de voorzitter van Stichting Maluku Den Haag. Maar die is, ik ga hem nog een keer bellen. Ja, die is, ik weet niet, de connectie was verbroken. Hij is op het Lange Voorhout. Ja, dus misschien was hij nog een laatste ding aan het doen. Ja, ik hoop dat hij opneemt. Van de week was hij hier ook al heel eventjes om te vertellen over dat museum. Op het Lange Voorhout. Nou, ik krijg helaas geen verbinding met hem. Ja, ze zijn natuurlijk heel druk bezig. En de laatste, ja, kleine details. Het zag er al zo goed uit. Er staan 6 zeecontainers. En dat vertelt de geschiedenis voor pre-koloniaal, dus al voor Nederland, zeg maar, de specerijeilanden had ontdekt. Nou ja, dan de hele periode dat Nederland daar was en dat Nederlands-Indië, waaronder dus ook de Molukken, kolonie waren van Nederland. Ja, en dan tot en met nu. En wat zo bijzonder is, en waarom ik ook bel vanuit Den Haag FM, is dat er speciaal aandacht is voor de geschiedenis van Molukkers in Den Haag. En wat daar zo bijzonder aan is, nou, dat ga ik dan strakjes proberen te vragen aan Edward Tuheteru, de voorzitter van Maluku Den Haag, die dit allemaal heeft samengesteld en ervoor heeft gezorgd dat ze op zo'n prachtige, mooie locatie staan, namelijk het Lange Voorhout. Vanmiddag om 4:00 is de opening en zometeen ga ik proberen nog een keer contact te zoeken met hem.

0: Martin Garrix en Jax Told You So hier op Den Haag FM. En je luistert nog steeds naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en mijn volgende twee gasten zijn aangeschoven. Nou, het is heel warm. Dus ze zijn niet gegaan voor koffie of thee, maar voor een bakkie. Nee, een glaasje water. Want ja, dat past beter misschien bij dit weer. Althans, jullie hebben allebei Indo-roots. Dan zou ik toch zeggen ayarpanas, oftewel warm water. Ja, toch? Dat drink je ook daar als het heel warm is. Altijd warm water of thee.
2: Ja, ja, zeker. Klopt. Ja, thee zou ook wel kunnen. Maar
0: ja, toch? Maar ja. Vandaag een glaasje koel water. Jullie zijn ook heel druk, want ja, het is nog een week. En dan gaat het plaatsvinden. Vanja van der Leden en Larry P. Of, sorry.
3: Perry Leeman.
0: Perry Leeman. Ik maak bijna gewoon. Goed, ik doe de Leeman, die plakte ik in plaats van de P. Ja. Perry Leeman. Ik raakte gewoon in de war. Perry Leeman. Ja. Allebei van de organisatie van Jalan Jalan. Ja, volgende week, vrijdag, zaterdag en zondag gaat het festival plaatsvinden. Net was Den Haag Marketing er. En die zei ja, de tweede editie. Vorig jaar was het voor het eerst. Ja, vorig jaar was het zelfs eigenlijk een soort van voorproefje. Het was één dag en dit jaar dus 3 dagen lang. Een geweldig festival in de stad, overal. Ja, Perry, misschien kan jij vertellen wat er allemaal te doen is. Want het is echt veel in een notendop.
3: Dan hebben we de hele uitzending nodig, vrees ik. Want waar we echt trots op zijn is dat we 3 dagen lang, zeg maar, door de hele stad heen lopen, zwerven. Want dat is eigenlijk wat Jalan Jalan betekent. Slenteren, wandelen door de ruimte of door de stad heen in dit geval. En dat gaan we ook letterlijk doen. Dus de Lange Voorhout natuurlijk, hè, waar Jalan Padis met name de invulling doet. Daar hebben we en food natuurlijk, want eten is belangrijk voor ons.
0: Daarom allemaal is Vanja ook aangeschoven. Want zij is natuurlijk bekend als kok. Ze heeft prachtige boeken geschreven. Ze is op televisie heel vaak te zien. Dus ja, van ja, we gaan dadelijk uitgebreid het over eten hebben.
2: Ja.
0: Ja, want als het over een Indisch festival gaat, ja, dan moet er eten zijn. Nou ja, ga verder. Ik was afgeleid. Ik hoorde eten.
3: Helemaal niet erg. Nee, maar wat we echt dit keer doen is allerlei locaties in de stad ook bezoeken. Hè? Dus het varieert van de Koninklijke Schouwburg, een beetje de buren, zeg maar, van de Lange Voorhout, tot het paard, de Sophiahof bij plein 1813, voor degenen die het niet helemaal kennen. Theater Branoel. Ja, wat gaan we nog meer doen? Nog een hele hoop. Oh ja, Atrium. Daar begint nu al een mooie tentoonstelling, Oud-Zeer. Dus wat we hebben gedaan is zowel de iets pittiger, moeilijker kant te belichten van de Indische cultuur, maar ook vooral vieren. Want we willen natuurlijk ook feest vieren na al de herdenkingen en alle zwaardere onderwerpen. En dat gaan we ook letterlijk doen. Dus 3 dagen lang kun je door de stad heen zwerven en de breedte en de creativiteit van de Indische cultuur proeven.
0: Ja, fantastisch. Ja, en een van die dingen, ik zei het net al, eten natuurlijk. Vertel van ja, wat kan je allemaal proeven en proberen? Want vorig jaar bij Jalan Padis, ja, natuurlijk de standaard dingen, saté natuurlijk. En de jajans, dus de verschillende hapjes van lumper tot en met pastei. Maar er is veel meer, hè? En dat vond ik geweldig vorig jaar. Er was haring, maar dan op een speciale manier.
2: Ja.
0: Gaan we dit jaar ook zo creatief zijn met het eten?
2: Jazeker, ja. Ik heb nog een beetje smaak in mijn mond. Want ik had net aan jouw collega een hapje laten proeven. Is helaas op. Maar dat,
0: ja, foei. Ik had eigenlijk moeten zeggen, jullie zijn alleen welkom in Haags Bakkie als je iets meeneemt voor bij de koffie. Ja. Maar vertel, wat heb je voor heerlijks geproefd?
2: Bij de koffie. Maar het is een Indo tostada met een soort zalmtataar en sambal matta. Vorig jaar hadden we die inderdaad met haring. Dus ook een hele goede combinatie. En we hebben ook een tostada met kipperendang en met teronblado, pittige aubergine. Oh. En dan hebben we, daarnaast hebben we natuurlijk ook, wat je zei, saté, chendol. Er is iemand met loaded fries. En die daar komt dan bijvoorbeeld met,
0: ja, rendang bovenop de patat. Ja, dat is super lekker.
2: Of babi guling, hè, dat Balinese gekruide varken. Dus nou, allemaal hele lekkere dingen. En ook een beetje inderdaad ook nieuw, vertrouwd, gewoon van alles wat. Ja.
0: Ja, vorig jaar was natuurlijk soort van het voorproefje. Wat is jou het meest bijgebleven van vorig jaar? En waarvan denk je van ja, dat hoop ik dit jaar ook weer te zien, Perry.
3: Ja, het is misschien een beetje andersom. Vorig jaar wisten we echt niet wat we konden verwachten. Hè? We dachten van in het slechtste geval staat een handjevol mensen op de lange voorhout.
0: Nou, tegendeel
3: maar
0: was tegendeel waar.
3: Was waar. Dus eigenlijk de meest gehoorde kritiek, of misschien opbouwende kritiek, was van er is te weinig. Er is te weinig eten, ja. Weinig plek om te zitten. Er zijn te weinig plekjes waar je naartoe kunt. Nou, dat hebben we ook heel letterlijk opgepakt. Dus dit keer hebben we denk ik 3 of 4 keer zoveel eettentjes en tentjes op de lange voorhout. Plek ook om te gaan zitten. Maar natuurlijk ook, he, nogmaals, door de hele stad heen workshops. Je kunt ergens volgens mij panksiet leren vouwen. Volgens mij kun je
2: bij
3: ook
2: Museum Sophiahof, ja.
3: Ja, he, bij Sophiahof, Oelekan leren hoe je dat moet doen. He. Dat is ook niet zo makkelijk.
0: Ja, dus dat ook zijn de sausen maken, de basis zeg maar van alle gerechten. Ga je in een potje, ja, dat fijn stampen allemaal, al die kruiden, heerlijk.
2: Wrijven.
0: Ja,
2: wrijven.
0: Ja.
3: Is niet zo makkelijk.
0: Ik noem het stampen, wrijven. Ja, je hebt helemaal gelijk.
3: Ooit van mijn moeder geleerd, heel lang geleden. Maar we hebben ook films in het filmhuis, het atrium, hè, dat begint natuurlijk nu oudsher. En er is een nachtprogramma.
0: Ja, in Club Luik. Ja. Ja, dat wordt ook fantastisch. Wat een leuke plek ook. Ja, ja. Dus we gaan echt gewoon heel de stad in. Wat is jou het meest bijgebleven van vorig jaar? En waarvan denk je van, oh, dat was zo'n succes. Dat hoop ik dit jaar weer terug te zien.
2: Nou, ik vond de sfeer heel erg leuk. En het was echt een gezellige... Ja, en het Lange Voorhout is natuurlijk ook een hele mooie... Met die bomen, dus daar, het was gewoon echt gezellig. Dat was een soort familiefeest. Waar ik ook wel echt nachtmerries van gehad heb dat er te weinig eten was. Want ja,
0: ja.
2: Is dat je ergste nachtmerrie. En dat, die is wel toen waarheid geworden. Dus. Maar ja, over het algemeen gewoon een hele overweldigende ervaring was het. Ja, echt wel positief.
0: Ja, ik was heel trots, want ik was ook onderdeel van het festival. Zeker. Ik mocht het presenteren. Ja, en dat is natuurlijk nog steeds fantastisch... Want onderdelen, daar betaal je natuurlijk gewoon voor. Maar op het Lange Voorhout, ja, dat is nog steeds gewoon gratis. Ja. Dat is fantastisch. Vrijdag is de opening. Ik ga zo de openingsband, ga ik een nummer draaien. Masada.
3: Ja, precies.
0: Ja, maar wat komt er nog meer? Wat hebben jullie nog meer geprogrammeerd op het Lange Voorhout? Qua muziek en dans en dergelijke.
2: Ja, van alles. Onder andere een Indonesische DJ. We hebben jazz, die met Batak-invloeden ook werkt. We hebben Smandem, Molukse band onder andere. Of er zitten Molukse bandleden in. Wat hebben we op zaterdag? Hebben we een singalong van Louis Lane ook.
0: Oh, wauw!
2: Ja,
3: wat Emir Cello hebben we
2: van. Emir Cello, de Jimi Hendrix van de cello.
0: Wauw.
2: En ja, dat is ook iets wat me wel van vorig jaar bijgebleven is. Ik was heel trots op het muziekprogramma. En de
0: het was heel divers, vond ik.
2: En,
0: voor ieder wat wils, eigenlijk.
2: En dat is nu dit jaar ook weer. Ook Raaf en Nani zullen er weer zijn. Dus er is gewoon van
0: dat is meer voor jongeren, een beetje rapachtig. Ja.
2: Ja, maar dat maakt het echt heel leuk. En
0: ja,
3: de oudere garde. Hè?
0: Maar ja, want daar ben ik heel benieuwd naar. Want vorig jaar, nou echt jong, maar echt ook de alleroudste... gingen helemaal los. De Indo-rock, hè?
3: Ja.
0: Dus is er ook een Indo-rockband dit jaar?
2: Zeker, zeker. Nou, de Renegades, die zijn er op zondag. Echt een Haagse band.
0: Ja, daar gaan mensen ook weer helemaal op los. Ja.
3: New Diamonds in Schouwburg.
0: Ja.
2: Dan is Jimmy Thielman.
3: Ja.
2: Die treedt op in Sophiahof. En dat is natuurlijk de zoon van een van de Thielman Brothers. En dan hebben wij zondag ook nog een surprise act. Maar daar kunnen we natuurlijk niks over vertellen. Want dat is een surprise. Daar sluiten we mee af.
0: Dat wordt een knaller. Ja.
2: Ja, jij bent er zondag ook bij.
0: Zeker, zeker. Dus ik zou ook niks verklappen. Want ik presenteer zondag.
2: Ja. Dus je weet wel.
0: Dus ja, ik mag ook niks verklappen. Nee. Maar wat ik wel ga verklappen is Masada. Ja, en mensen komen uit heel het land als zij ergens optreden. Ze hebben natuurlijk zelfs in Amerika een hit gehad. En hier, ja, van Pinkpop tot en met weet ik het waar, hebben ze opgetreden. Dus ik ga een nummer van ze draaien. Sageru, lekker dansbaar. Masada, die opent het festival aanstaande... Nee, niet vanavond. Volgende week vrijdag. Het Jalan Jalan Festival.

0: Masada. Zij openen het Jalan Jalan Festival. Volgende week vrijdag gaat dat van start. En een weekend lang kan je onderdompelen in alles wat met de Indische cultuur te maken heeft. Maar dat vond ik vorig jaar ook wel leuk. Het is breder dan alleen Indisch, hè?
1: Zeker, ja. Het is Molukkers, Indonesisch, Indisch, ja, en alle diaspora die erbij komt.
2: Ja, zeker.
1: Is er
2: ook
1: iets van Papua op het programma? Ik zag wel iets staan.
2: Iets kleins, maar nog niet echt heel erg zichtbaar, zeg maar. Maar die samenwerking is er zeker.
0: Ja, mooi is dat ook. Want het is natuurlijk een ingewikkelde geschiedenis. We delen dat koloniale verleden natuurlijk met elkaar. Er is ook een heel mooi programma in het paard, hè?
2: Ja, de Faradays eigenlijk, hè. Haar muziek is een beetje gebaseerd op de gamelan-klanken. Ik geloof via een cassettebandje van haar ouders dat ze daar voor het eerst van hoorden. Maar dat heeft ze nu helemaal verhipt en vernieuwd, zeg maar, naar de hedendaagse tijd. Dus echt een hele moderne inslag. Een beetje ook wat Vanja doet met sommige
0: met haar eten.
2: Hè? Dus een beetje een pittige bite-inslag. Maar dat is zeker iets om niet te missen. En sowieso leuk om naar het paard te gaan.
0: Ja, en wanneer is dat? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Dan moet je even spieken.
2: Op de zaterdag. Ik moet zelf ook even spieken, want het programma is zo lang. Ik denk dat we wel 40 of 45 onderdelen hebben.
0: Dus wow.
1: Keuzestress.
2: Je kan het niet onthouden in ieder geval, maar dat is...
0: Wat geweldig, joh.
2: Even kijken.
0: Ja, hoe heeft de stad daarop gereageerd? Dat jullie dus eigenlijk iedereen proberen te betrekken daarbij.
1: Ja, dat is eigenlijk meer een vraag voor Perry dan voor mij. Ja. Maar die is nou... ik ga wel even kijken hoe laat die is.
2: Heel goed. Het was ook een van de uitgangspunten. Hè? Want in eerste instantie zijn we eigenlijk door de gemeente gevraagd om te kijken of er plek is voor een nieuw Indisch evenement. En dat heb ik met Mayel en Patty gedaan. En wij vonden dat het er was, maar wel op een andere manier. Dus wat we eigenlijk hebben gezegd is van... maak zoveel mogelijk gebruik van alle plekken, partners in de stad. En dit is de eerste stap. Want we zeggen eigenlijk van... nou, nu maken we veel gebruik ook van bestaande podia. Maar eigenlijk is ook het idee om straks in huiskamers, in restaurants... misschien zelfs op een begraafplaats... bijzondere voorstellingen of andere dingen, workshops te gaan doen. Dus eigenlijk gewoon gebruik maken van de plekken die je al hebt.
0: Ja, en ik denk dat iedereen die is aangehaakt, zeg maar, heel enthousiast is.
2: Ja, en dat heeft ons echt wel, ik wil niet zeggen verbaasd... maar als je ziet van hoeveel locaties er nu zijn aangehaakt... ja, dan voor zo'n eerste keer, want het is best wel spannend ook voor al die organisaties... ook in een periode dat veel mensen op vakantie zijn. Maar bijvoorbeeld de Koninklijke Schouwburg gaat speciaal voor ons open. Nou, dat is toch best bijzonder. Geldt eigenlijk ook een beetje voor het paard, die wel open is, maar nog niet echt. Dus daar zijn we super blij mee. En dat geeft ook veel goede moed voor de toekomst.
0: Ja, dat snap ik. Nou, behalve het eten, van waar kijk jij naar uit? Welk onderdeel van het programma denk je, oh wauw, dit gaat ook bijzonder worden?
1: Ja, nou, onder andere dus Faradays in het paard, die is op zaterdag. Want dan moesten we nog eventjes opzoeken om 8:00. En wat ik ook heel bijzonder vind, is dat we dit jaar een after hebben. Een officiële afterparty van het festival. En die wordt gecureerd door Michiel Sekan. En Michiel die is DJ, producer, weet ontzettend veel van muziek. He, ook alle diaspora muziek uit Indonesië. Hij draait zelf ook. Hij draait zelf ook op Jalan Pedis. Maar hij heeft ook deze avond dus gecureerd. Dus met allemaal DJ's in Club Laak. Dus ja, ik vind dat wel heel, heel bijzonder ook.
0: Ja, hij heeft inderdaad een hele grote kennis. Want vorig jaar had hij nog een heel mooi onderdeel bij Generatie 3.0... Ja. In het Fotomuseum hier in Den Haag. Ja, met allemaal platenhoesen van echt. Nou, wauw. Dacht ik, oh jeetje. Bestaan die ook nog, zeg. Ja. Ja, echt fantastisch.
1: En die muziek heb ik ook opgezocht. Hè, en het is allemaal, het is geweldige muziek.
0: Ja.
1: Het is, dat is er dus allemaal ook. Dus ook gebruik maken van wat je hebt... In die zin.
2: Ja.
0: Ja, mooi. Hey, als mensen nu luisteren en denken... ja, ik wil ook naar Jalan Jalan. Ja, wat raad je ze aan? Want het is natuurlijk een mega groot programma. Moeten ze op de website, zeg maar, gaan speuren wat ze willen gaan doen? Is daar een onderscheid tussen bijvoorbeeld musea, workshops en live muziek? Of vertel, hoe kunnen ze zich het beste voorbereiden op een geweldige ervaring?
2: Ja, je kunt het beste wat je eigenlijk ook al aangeeft naar onze website. Want daar staat alles op. Mm-hmm. Dan kun je ook gaan zoeken op categorie. En nou, volgend jaar maken we het waarschijnlijk nog wat makkelijker. Dan gaan we toch echt een app, een festival-app ontwikkelen, zodat je je favorieten kunt aantikken. Maar goed, dat...
0: ja, een eigen programma, zeg maar, samenstellen. Exact. Je eigen timetable.
1: Die moet je nog even zelf een Google Mapsje aanmaken.
0: Ja.
2: Ik weet, mijn vrienden die hadden keuzestress.
0: Dat snap ik. Dat is met elk festival, heb ik dat. Ja. Ja.
2: Maar ook natuurlijk omdat je wel wat afstanden moet afleggen. Maar de idee is dat je gewoon steeds een leuk onderdeel pakt en dan weer lekker teruggaat naar de Lange Voorhout om daar even wat te eten of te drinken of gewoon mensen te ontmoeten. En dan pak je weer een volgende onderdeel. En ja, wat dat betreft denk ik dat de mensen ook een beetje de tijd moeten nemen. En misschien ook nieuwe plekken ontdekken. Want misschien nou, is iets als Theater Branoel is ook niet voor iedereen, denk ik, bekend. Dus ook hartstikke leuk om op die manier nieuwe plekken te zien en te ontdekken. En dat geldt ook voor de Sophiahof, die een leuk programma hebben.
0: Ja, en Sophiahof Lange Voorhout is echt zeker op loopafstand. Maar Club Laak is misschien weer wat verder. Het heet dan wel Jallan Jallan, maar je kan ook je fiets natuurlijk pakken.
1: Ja, zeker.
2: Dat mag ook.
0: En volgens mij hebben jullie zelfs rekening gehouden met mensen die niet zo goed ter been zijn. Want er is bijvoorbeeld ook een boottocht, toch?
1: Ja, de Willemsvaart. En die vertrekt op de Hooikade. En dan gaat die langs verschillende
2: locaties. Ja.
1: Dus daar kan je ook voor inschrijven. En er is een treintje.
0: Oh.
2: Ja. Ja, nee, je hoeft niet alles lopend af te leggen.
0: Ja, dat is heel goed om te weten voor iedereen die nu luistert en denkt, ja maar mijn jonge benen zijn niet meer zo jong. Hey, ik wil jullie onwijs bedanken. Lopen jullie op schema? Hebben jullie nog gaten die jullie moeten dichtlopen? Of zijn jullie helemaal relaxed en kijken jullie alleen maar uit naar een fantastisch festival?
1: Nou, er moet toch wel het een en ander gebeuren.
0: Ja?
1: Maar ik hoop
0: dat thee rijgen.
1: Dit jaar ik niet. Ik niet, maar gelukkig. Maar anderen zijn dat zeker nu aan het doen. Maar nee, de laatste puntjes op de i.
2: Ja, we hebben alles onder controle, om het zomaar eens te zeggen. Ja.
0: Nou, jullie zien er ook helemaal heel relaxed uit. Een team die er heel veel zin in heeft. Jullie zien mij alle dagen. Natuurlijk ben ik er gewoon bij. Vrijdag, zaterdag en zondag. Het opent dus met Masada. Maar er zijn nog heel veel andere live optredens. Allemaal gratis op het Lange Voorhout. Het hart, zeg maar, van het festival. En van daaruit kan je in heel de stad allemaal leuke dingen ontdekken. Ga daarvoor naar de website. Jallanjallan.nl. Vanja van der Leden en Perry Leeman, dank jullie wel.

0: Ja, Sabrina Carpenter, Taste, hier op Den Haag FM. Je luistert nog steeds naar...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en het is me gelukt hoor. Ik heb hem aan de telefoon. Edward Touheteru, de voorzitter van Maluku Den Haag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het is een spannende dag vandaag, hè? Vandaag begint het. Om 4 uur is de opening van het Pop-up Museum 75 jaar Molukkers in Nederland. En speciaal aandacht voor onze mooie stad Den Haag. Want een onderdeel is echt helemaal gewijd aan de Moluks Haagse geschiedenis, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Ja, het is een mooie, het wordt ook een hele, het is al een hele warme dag. Maar het wordt een hele bijzondere dag, omdat inderdaad, zoals je zegt, we openen vandaag het Pop-up Museum, 75 jaar Molukkers in Nederland. Ja, en die Haagse container ga ik alvast klappen aan jullie allemaal. Dat is echt, echt supermooi. Dus 10 dagen lang zijn we te zien en ik zou zeker die Haagse container bekijken.
0: Ja, en wat kunnen we vanmiddag verwachten? Want om 4 uur is de opening. Niemand minder dan de burgemeester gaat het openen. Als mensen langs willen komen, moet je je aanmelden. Want ja, het Pop-up Museum, weet ik, is gratis te bezoeken. Kan je ook gewoon bij de openings aanwezig zijn?
2: Nou ja, dat kan. Kijk, we hebben wel een lijst met genodigden. Dus die zullen ook wel een zitplekje hebben. Maar het is natuurlijk een openbare ruimte. Dus mensen kunnen hier, als ze dat willen, dan kunnen ze hier natuurlijk gewoon naartoe komen. En kunnen ze getuigen zijn van de opening. Die ik niet helemaal ga verklappen, want dan moet natuurlijk een beetje verrassing zijn. Maar we gaan inderdaad openen in aanwezigheid van onze burgemeester. En dat begint om 4 uur. En de inloop is vanaf 3:30.
0: Ja, het is een pop-up museum. Hoe moet ik het voor me zien? Want ja, pop-up is dat het er tijdelijk is. Het is op het Lange Voorhout. Is het dan buiten? Staan daar grote borden met foto's? Hoe moet ik me voorstellen?
2: Nou ja, een beetje een combinatie van wat je net zelf opzond. Hè. Dus het is inderdaad buiten. Wat we net al zeiden is dat het gratis toegankelijk is. Het is een pop-up, dus dat betekent dat het ook hier tijdelijk gaat staan. Dus 10 dagen lang is het te bewonderen op het Lange Voorhout. En wat je te zien krijgt zijn eigenlijk een mix van verhalen, van attributen die gelieerd en gerelateerd zijn aan de Molukse gemeenschap. En ook de reis die de Molukse gemeenschap heeft gemaakt in al die jaren. En als ik specifiek inzoom op de Haagse container, dan zal je vooral ook de Haagse verhalen die verder gaan, dat is een ander tipje van de sluier, die verder gaan dan 75 jaar. En hoe dat precies uitziet, ja, ik zou zeggen, kom vooral kijken. En dan weten de mensen, de Haagse inwoners weten dan hoe het komt dat wij al langer dan 75 jaar een relatie hebben met de stad.
0: Ja, als er één verhaal of één item is, of één foto die je daaruit zou willen pakken, wat is dat dan?
2: Nou ja, kijk, wat ik een heel bijzonder verhaal vind, is dat, wat ik net al zei, is dat de Molukse mensen in Den Haag al een langere geschiedenis kennen. En wat mij raakt, is dat er in de Tweede Wereldoorlog al Molukse verzetshelden waren, ik noem ze ook echt letterlijk helden, in verzet zaten tegen de Duitsers. En daar hebben we een paar foto's van, die laten we ook zien. Ja, dat is wel echt heel indrukwekkend.
0: Ja, en volgens mij zelfs de zoon van een van die verzetshelden, die hebben jullie ook uitgebreid geportretteerd, hè?
2: Ja, dat klopt. Dus, wat denk ik heel erg mooi is, is dat we de lijn doortrekken, zeg maar, vanuit het verhaal van zijn vader. Waarbij we dan ook uitgebreid naar het stilstaan bij het verhaal van hem. En hoe dat uiteindelijk ook zijn weerslag heeft gekregen in zijn leven. En waar hij tegenaan gelopen is in zijn leven vanuit de reis die hem is voorgegaan door zijn eigen vader. Dus dat is echt heel mooi.
0: Hey, en kunnen we als Hagenaars, Hagenezen ook iets van Den Haag herkennen in een van de... Ja, nou ja, zien we Den Haag ook terug? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Nou, volgens mij zijn we er goed in geslaagd om de belangrijkere hotspot, zeg maar, van Den Haag. Dat is ook niet in alle gevallen gelukt, maar we zijn er zeker in geslaagd om een aantal hotspots vast te leggen. En daar ook een relatie mee te leggen richting het Molukse Haagse verhaal. Dus ik zou zeggen, dat is goed gelukt. En kom vooral kijken of je het ook herkent, of je de stad herkent.
0: Waarom moet dit verhaal verteld worden?
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is, tweeledig. Ik denk dat het voor ten eerste plaats, zeg maar, de Haagse inwoners, die natuurlijk een hele multiculturele karakter kent. Ja, het is hartstikke mooi om het verhaal, zeg maar, vanuit één grote migrantengroep om die te leren kennen. Omdat dat zoveel herkenning ook op gaat roepen bij de eigen reisbewegingen die mensen hebben gemaakt. Dat is één. En twee, ik denk dat het voor de Molukse gemeenschap zelf ook gewoon weer een manier is om haar verhaal, zeg maar, in een breed perspectief te delen met de Haagse bevolking.
0: Ja, afgelopen dinsdag was er een herdenkingsconcert hier in Den Haag ook, het Circus Theater. Daar waren allerlei Molukse artiesten, 75 jaar Molukse geschiedenis, maar ook aan de hand dan van muziek, 75 jaar Molukse muziek. Ik heb aan meerdere artiesten die ik sprak, die daar op het podium stonden, heb ik gevraagd, wat betekent het nou voor jou, dit herdenkingsjaar? Wat betekent dit voor jou persoonlijk?
2: Nou ja, wat dit voor mij betekent is vooral, zeg maar, dat je opnieuw weer wordt herinnerd, gewezen op de reis die vooral mijn opa's en oma's en ouders hebben meegemaakt. De ervaringen die zij hebben moeten ondergaan, hebben moeten doorstaan, hebben moeten overleven. Dat is wel, zeg maar, wat we laten zien in al die verhalen. De herkenbaarheid ook van elkaar. Dus het is echt een gedeelde geschiedenis die je met elkaar hebt. En dat opent, zeg maar, ook weer de ogen, verruimt ook weer de blikken. Ik heb ook weer geleerd dus dat er al dus voor 1951 heel veel Haagse Molukkers bestonden en waren en leefden. Dus ja, ik vind dat een heel boeiend fenomeen om iedere keer weer iets over je eigen geschiedenis te mogen leren. En beter te snappen waar je vandaan komt.
0: Mooi. Nou, heel veel succes en heel veel plezier met de opening strakjes om 4:00. Perry en Fania van Jalan Jalan, die gaan nu net weg. Ik zie ze nog in mijn ooghoek met elkaar samen kletsen. Want dat is natuurlijk volgend weekend. En dan staat het Pop-up Museum er ook nog, hè?
2: Ja, klopt. Ja, wij staan tot en met de 23e. Nou, dat is precies het weekend ook van het Jalan Jalan Festival. Dus zodra de mensen, zeg maar, vrijdag, zaterdag en zondag hier op het Lange Voorhout komen, gaan ze natuurlijk lekker genieten van de muziek, van het eten. En ze kunnen zo in één rechte lijn doorlopen naar onze containers.
0: Ja, naar het Pop-up Museum, 75 jaar Molukkers in Nederland. Edward Tuyeteru van Stichting Maluku Den Haag, dank je wel. En een hele mooie opening gewenst vanmiddag op het Lange Voorhout. Ter hoogte van Diligentia en de Kloosterkerk. Rolf Sanchez nu hier op Den Haag FM.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Ja, een Latin-Caribisch nummer van Rolf Sanchez past helemaal bij dit Caribische, tropische weertje.
1: Even na 11.
0: Ja, lieve Chickie, het is al bijna 12 uur. Ja, dat klopt, lieve mensen. Ik ben me daar heel erg bewust van. Gisteren ging het ook mis. De techniek wil niet altijd meewerken. Want ik draaide ineens de Doobie Brothers in plaats van Otis Redding. En toen zaten de volgende gasten al klaar. Dus het is mij niet gelukt om de Even na 11 te draaien. Maar natuurlijk heb je die van mij te goed. Otis Redding, daar kozen jullie massaal voor. Sitting on the Dock of the Bay. Ja, en ik zie mezelf inderdaad op Scheveningen zitten. En dan die bootjes zo voorbij komen. Ach, want wat is dat heerlijk om daar inderdaad te zitten. En met dit weer, ja, ik snap de keuze. In plaats van Oletta Adams. Natuurlijk het ABC'tje, het Urban ABC, de O ben ik bij uitgekomen. En het was dus niet Oletta Adams. Maar het was Otis Redding geworden. Met Sitting on the Dock of the Bay. En natuurlijk ga ik die voor jullie draaien. Hier op Den Haag FM. De Even na 11 een beetje vertraagd. Maar ik hou me aan mijn afspraak. Dus ik draai hem bij deze. Otis Redding, een oude klassieker.

0: Ja, Otis Redding hier op Den Haag FM. Je luisterde naar Haagsbakkie. Ik ga jullie achterlaten met Captain Brady. En dan wil ik jullie een prachtig mooie vrijdag wensen. En een heel mooi weekend. Maandag ben ik hier natuurlijk weer met Haagsbakkie tussen 10 en 12. Een hele mooie vrijdag. En ik hoop jullie te zien op het Lange Voorhout vanmiddag om 4 uur. Want dan is de opening van het Pop-up Museum 75 jaar Molukkers in Nederland. Fijn weekend, tot maandag.
1: Live vanuit de mooiste stad achter de duinen. Den Haag FM. Welkom in.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Op Koude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Dat doet ze nu opnieuw. De aandacht voor geweld tegen vrouwen lijkt te verslappen, zegt Danique.
4: En als het nou zou zijn dat het geweld tegen vrouwen ook zo enorm is teruggedrongen, dan is dat natuurlijk heel goed. Maar dat is niet het geval. Dus op dit moment voelen we heel erg de behoefte om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp, voordat alle inzet en alle goede bedoelingen van iedereen de afgelopen jaren verdampen in dat wat het was, goede bedoelingen.
3: Afgelopen weekend nog werd in het Haagse Wateringse Veld de 34-jarige Jaikara om het leven gebracht door haar partner. Hij zit vast. Gisteravond liepen 450 mensen mee in een stille tocht voor de moeder van 3 kinderen die zwanger was van een 4e. De stille tocht stond in het teken van femicide. Geweld specifiek gericht tegen een vrouw. Volgens een van de deelnemers hebben veel mensen
5: angst dat Jaikara ook heeft gevoeld. Ze heeft ook in angst geleefd door deze persoon. Ik vind het geen mens. Wat haar heeft aangedaan, een hele laffe actie vind ik dit. En mogen hij de hoogste straf krijgen voor wat hij heeft gedaan.
3: Na een toespraak van een kerkzuster trok de menigte door de straten. Iedereen zoveel mogelijk in het wit gekleed. Onder de mensen die in de stille tocht meeliepen waren de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, en wethouder Ralf Sluis. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Die datum markeert het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Helene Opacha van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen dus hun ervaringen doorvertellen.
6: Je weet wel van de pijn, maar je weet niet het verhaal dat erbij hoort. Dat is de kortste samenvatting die ik daarvan zou kunnen geven. Ik heb natuurlijk heel veel mensen om mij heen met Indische wortels, Molukse wortels. En die zeggen allemaal, als ze van een zekere leeftijd zijn, dat was het gebied waar je dan maar niet over ging praten, want dan wist je, daar willen ze het niet over hebben.
3: De nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag is morgen vanaf het eind van de middag rechtstreeks te volgen bij de NPO en ook bij Omroep West. Het weer nog zonnig en warm, zo'n 33 graden wordt het. Vanavond koelt het af en na een plaknacht wordt het morgen een graad of 25 met veel zon en mogelijk ook een bui. Zondag zonnig en droog bij 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: In de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: wat zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, maar ik kan het wel graag. Nee, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jano van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Haagsbakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haagsbakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haagsbakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: HFM.
4: Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om zo aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Dat doet ze nu opnieuw omdat volgens haar de aandacht voor geweld tegen vrouwen lijkt te verslappen. Burgemeester Pechtold van Delft heeft afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak de taal niet spreken. Het blijft verboden om water uit sloten, rivieren en kanalen te halen om bijvoorbeeld een tuin of moestuin te besproeien. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft dat vanochtend opnieuw bevestigd. Dat verbod geldt ook voor de nieuwe Driemanspolder. Die is tussen Leidschendam, Zoetermeer en Den Haag. Het water staat daar op het moment weliswaar veel hoger dan normaal, maar dat wordt gebruikt om natuurgebieden van water te voorzien. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: voetjes in het zand, radio aan. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
13: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
14: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om zo aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Dat doet ze nu opnieuw omdat volgens haar de aandacht voor geweld tegen vrouwen lijkt te verslappen. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak de taal niet spreken. Het blijft verboden om water uit sloten, rivieren en kanalen te halen om bijvoorbeeld een tuin of moestuin te besproeien. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft dat vanochtend opnieuw bevestigd. Dat verbod geldt ook voor de nieuwe Driemanspolder. Die is tussen Leidschendam, Zoetermeer en Den Haag. Het water staat daar op het moment weliswaar veel hoger dan normaal, maar dat wordt gebruikt om natuurgebieden van water te voorzien. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
15: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
16: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De campagne Wij eisen de nacht op is terug in het straatbeeld. Vorig jaar, kort na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, nam de Haagse Danique de Jong het initiatief om zo aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Dat doet ze nu opnieuw omdat volgens haar de aandacht voor geweld tegen vrouwen lijkt te verslappen. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak de taal niet spreken. Het blijft verboden om water uit sloten, rivieren en kanalen te halen om bijvoorbeeld een tuin of moestuin te besproeien. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft dat vanochtend opnieuw bevestigd. Dat verbod geldt ook voor de nieuwe Driemanspolder. Die is tussen Leidschendam, Zoetermeer en Den Haag. Het water staat daar op het moment weliswaar veel hoger dan normaal, maar dat wordt gebruikt om natuurgebieden van water te voorzien. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: stad. Den Haag FM draait hem voor je. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Zeg maar dag tegen je rust op zaterdagochtend. Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.
1: Yeah.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Den Haag FM.
10: Nu het nieuws van 4 uur.
11: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. Morgen 15 augustus is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Selene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
14: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: mensen in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Dat zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, maar kan het lager organiseren. Nee, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
11: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Selene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Selene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Den

van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

Tech, Jessie J. Een nummertje uit 2011, dat klinkt niet lang geleden, maar dat is nu eigenlijk alweer 15 jaar terug. Ik heb collega's die minder oud zijn dan dit nummer. Voel jij je al oud? Ik in ieder geval wel. Het is vrijdagavond, dat betekent dat het weer tijd is voor Hak op de Tak, het jongerenprogramma van Den Haag FM. We hebben het elke week over iets anders. We zijn dus lekker Hak op de Tak. De zomervakantie loopt alweer tegen zijn eind en dat betekent dat duistere jongeren gaan beginnen met studeren. En nu zit ik na de zomer in mijn tweede jaar van mijn studie, dus ik weet als geen ander hoe spannend het is om op een nieuwe school te beginnen met nieuwe mensen. Dus vandaag ga ik jullie een beetje tips en tricks geven over hoe je eerste jaar doorkomt. Ook heb ik een heel erg leuk interview klaarstaan, dus ik zou zeggen blijf lekker hangen en dan gaan we nu luisteren naar Samber met Body Isn't Ready.

fantastische stem. Teddy Swims met Breakup in Reverse. En we gaan gelijk door, want het volgende nummer komt uit de 2000s. En dat hoef je tegen mij geen twee keer te zeggen. Want naar mijn mening komen de beste nummers uit de 2000s. Hier is Warwick Avenue van Duffy. Heel erg veel luisterplezier.

Yes, en van Ariana Grande, of nou eigenlijk is het Ariana Grande. Dat heeft de Amerikaanse artiest laten weten op haar nieuwe album Petal, dat wij het de afgelopen 15 jaar allemaal massaal verkeerd hebben uitgesproken. En dat het dus Grande is en niet Grande. Maar goed, Ariana Grande met Yes And. Je hoorde hem hier op 92.0. Dadelijk geef ik wat tips mee hoe je je beste je eerste jaar van de HBO doorkomt. Dus blijf zeker even hangen. En dan gaan we nu luisteren naar een band die in 2021 enorm populair werd, doordat ze met dit nummer het Eurovisie Songfestival wonnen. Maneskin met ZTE Bueno.

Edge of Desire van Jonas Blue en Maliv. Na de zomervakantie beginnen duizenden studenten aan hun eerste jaar op het HBO. Een nieuwe opleiding, nieuwe mensen en misschien zelfs een nieuwe stad. Spannend, maar ook een beetje overweldigend. Daarom 7 tips die je misschien niet tijdens je introductiedag te horen krijgt. Als eerste, verdwalen hoort erbij. Echt, ik kan niet op 2 handen tellen hoe vaak ik in mijn eerste 2 maanden dat ik op deze school zat, ben verdwaald. Helemaal als je op de Haagse zit, ga je gegarandeerd verdwalen. Dat kan ik je nu alvast vertellen. Het is zo groot en het is heel anders. Dus je gaat echt gewoon het verkeerde lokaal in binnenlopen. En dan denk je ineens, oh, hier moet ik niet zijn. Maar dat hoort erbij. En na een maand of 2, dan weet je gewoon helemaal de weg. En dan is het net alsof je daar al jaren komt. En sowieso krijg je vaak maar in 1 of 2 lokale les. Dus je hoeft niet alle lokalen uit je hoofd te kennen. Dan als 2, koop niet gelijk al je studieboeken. Heel veel van mijn klasgenoten hadden gelijk alle studieboeken op de boekenlijst gekocht. En dat is de grootste fout die je kan maken. Want 9 van de 10 boeken op je boekenlijst gebruik je niet. Ik had gelukkig daarbij een engeltje op mijn schouder die al in het eerste jaar had gedaan. En die tegen mij had gezegd, nou, koop alsjeblieft niet al je boeken, want je hebt het echt niet nodig. Want anders had ik het ook gedaan. En het is gewoon niet de moeite waard. Want heel veel dingen die krijg je gewoon in de les. En dan heb je slides die je kan teruglezen. En dan is het echt niet nodig om daar nog een heel boek bij te hebben. Dus alleen wanneer docenten tegen mij zeiden, dit boek moet je echt hebben, kocht ik het. Dan tip 3. Maak vrienden voor je eerste opdracht. Op het HBO is het heel erg veel samenwerken. En het is daardoor best wel handig als je voordat je begint met groepsopdrachten al wat mensen kent. Zodat je een beetje weet van, oh, die past beter bij mij dan die. En dat je al een beetje een idee hebt van wie er wel hard werken en niet. Soms kan het alsnog vies tegenvallen, daar niet van. Maar dan is er een grotere kans dat het goed gaat tijdens je groepsopdracht. Tip 4. De kantine is duurder dan je denkt. Hier ben ik echt hard achtergekomen. In het begin had ik eigenlijk elke dag wel een broodje of een koffietje. En dan dacht ik, ah joh, die 5 euro, dat pakt ook niet uit. Maar 5 keer per week 5 euro, ja, dat is aan het eind van de maand toch wel weer 100 euro wat je hebt uitgegeven aan broodjes. Dus ik zou zeggen, haal eens in dezelfde tijd lekker een broodje of een koffietje. Ik bedoel, je moet jezelf ook niet gaan straffen. Maar doe het alsjeblieft niet elke dag, want je bent zo snel door al je geld heen. En je kan net zo goed eigenlijk gewoon een boterham met pindakaas van thuis meenemen. Dus ik zou zeggen, doe dat. Dan tip 5. Begin niet pas de avond voor de deadline. Op de middelbare school deed ik dit altijd wel. Dan begon ik altijd de avond van tevoren met leren. Of de avond van tevoren met de deadline. En dit ging hartstikke goed. Dus ik dacht op het HBO, ah joh, zal vast wel ook kunnen. Nou, dat kan dus niet. De opdrachten zijn 10 keer zo groot. En ze zijn ook wat minder makkelijk op het HBO. 1 over 12 is echt 1 over 12. Dus dat is dan te laat. Dus ik zou zeggen, begin gewoon lekker op tijd. Dan weet je zeker dat je geen stress hebt. Geen gezeik aan je hoofd. En dan komt het gewoon sowieso goed. Dan tip 6. Niet alles hoeft perfect. Mijn eerste opdracht die ik maakte, dacht ik echt dat alles tot op de puntjes perfect moest uitgewerkt worden. En ik had er zoveel tijd en energie in gestoken. En ik dacht nog steeds van, nou, dit wordt echt een 4. Ik heb de opdracht helemaal niet goed begrepen. Maar dat valt allemaal reuze mee. Weet je, het hoeft niet perfect. En dat verwachten docenten ook niet van je. Je komt hier om te leren. Dus ik zou zeggen, maak lekker fouten. Leer ervan. Neem het mee. En het zal allemaal echt wel goed komen als je gewoon een beetje oplet in de les. En dan de laatste en misschien wel de belangrijkste tip. Geniet ervan. Het kan soms heel erg overweldigend zijn. Je hebt ineens tentamens, je hebt heel erg veel colleges. En je leert heel erg veel nieuwe mensen kennen. Je weet gewoon niet waar je moet beginnen. Maar het is zo leuk om te studeren. En niet iedereen krijgt de kans om te studeren. Dus ik zou zeggen, geniet echt van elk moment dat je er bent. Want het is ook zo weer over. Mijn eerste jaar vloog echt voorbij. Ineens dacht ik van, oh my god, het is juni en ik heb al mijn punten in 1 keer gehaald. Dus hoe is dat in 1 keer gebeurd? Dus ik zou zeggen, geniet er gewoon van. Probeer niet te veel te stressen. En dan komt alles helemaal goed. Dus als jij binnenkort begint aan een HBO-opleiding, heel veel succes. Maak fouten, stel vragen, leer nieuwe mensen kennen. En maak er vooral een hele mooie tijd van. En nu is het tijd voor muziek. We gaan luisteren naar Best Fake Smile van James Bay. No, you

Sorry, Sorry Now van Sera. Het volgende nummer is voor alle lovebirds onder ons. Een nummer wat gaat over intens verliefd zijn op iemand en heel erg bang zijn dat de relatie misgaat. Een gevoel wat denk ik iedereen wel herkent. Cupid's Chokehold van Gym Class Heroes.

onze Haagse Tim Akkerman met Coming Home. Sta je ook wel eens voor de spiegel en denk je, ik ben goed genoeg en iedereen zou eigenlijk voor mij in de rij moeten staan? Houd dat positieve gevoel dan even vast, want zelfliefde is exact waar het volgende nummer over gaat. Olivia Dean met Easy to Fall.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Selene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live-registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wolf, Selena Gomez en Marshmello. Een supergrote hit uit 2017. Je luistert naar Hak op de Tak, het jongerenprogramma op Den Haag FM. Dadelijk ga ik het met een van mijn vriendinnen praten over hoe zij haar eerste jaar op het HBO heeft ervaren. Maar dat komt zo. Nu eerst Material Lover van Sienna Spyro.

van Shakira. Shakira is inmiddels 49, maar ze ziet er nog steeds uit als 20. Ik weet niet wat ze doet, maar ze doet het goed. Hopelijk zie ik er ook zo uit op mijn 50ste. Waarschijnlijk niet, maar a girl can dream. En dan gaan we nu door naar een Haagse artiest. En niet zomaar een Haagse artiest, namelijk de grootste... één van de grootste Haagse artiesten die er is. Anouk met One Word.

Drive van Miles Smith en Niall Horan. Straks hebben we een gesprek met Florina. Zij is een van mijn studiegenootjes. En met haar hebben we het over haar eerste jaar. Maar eerst gaan we nu luisteren naar mijn allereerste celebrity crush. Namelijk Shawn Mendes met In My Blood. Help me.

0: Zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag.

0: Een van de grootste hits van 2026, Where Is My Husband van Ray. We hebben het vandaag over het HBO en hoe het is om in het eerste jaar te zitten. Dus daarom heb ik hier aan de andere kant van de telefoon Florina zitten. Florina, hoe gaat het met jou?
1: Heel goed, bedankt voor het vragen.
0: Ja, geen probleem. Hey, wij zijn natuurlijk studiegenootjes en ook vriendinnen. En wij doen dus dezelfde studie. Hoe was voor jou het eerste jaar?
1: Nou, ik had in het eerste jaar een tussenjaar achter de rug, zeg maar. Mm-hmm. Dus voor mij was het eventjes wennen aan elke dag naar school. En weer echt lang, zeg maar, zitten luisteren naar de docent die dan allemaal dingen uitlegt. Dus dat was voor mij wel even wennen.
0: Ja.
1: Maar ja, het was wel allemaal uiteindelijk wel makkelijk te volgen. En ja, dat een beetje.
0: Want was het heel erg zoals je had verwacht of was het toch wel anders?
1: Nou, ik ga eigenlijk bijna in alle nieuwe dingen zonder verwachtingen, om eerlijk te zijn. Dus ik had niet echt iets verwacht. Ik had wel verwacht dat het echt heel erg zelfstandig zou zijn. Mm-hmm. Dus dat hoor je van iedereen nog wel. Van je moet alles zelf doen. Dat was ook zo. Dat is ook zo. maar ik had verder niet echt verwachtingen. Ik dacht meer dat ik... ik had wel verwacht, of tenminste niet verwacht, dat ik echt meteen vrienden zou maken. Want ja, we zijn allemaal wat ouder. Mm-hmm. En dan verwacht je niet van dat je meteen een klik gaat hebben met mensen. Dan verwacht je van dat iedereen een beetje op zichzelf is. Want ja, het zijn gewoon andere mensen, nieuwe mensen en van allerlei verschillende leeftijden.
0: Ja.
1: Dus dan, ik verwachtte eigenlijk niet dat ik meteen een vriendengroepje zou maken, als het ware.
0: Want had je überhaupt wel verwacht dat je iets van vrienden of zo zou maken? Of kwam dat echt als een verrassing?
1: Nou, ik moet je iets grappigs vertellen. Want ik wou dus aan het begin, wou ik dus van klas veranderen. Nou, achteraf zou ik dat nooit hebben gedaan. Maar ik wou eerst van klas veranderen. Want ik dacht, ja, ik kan echt maar niet mijn mensen vinden. Ik kan maar geen vrienden maken. Ik voel me een beetje zo, een soort buitenbeentje, weet je wel. En uiteindelijk, nou, beter dat ik dat niet had gedaan. Want uiteindelijk heb ik echt een hele leuke vriendengroepje kunnen maken.
0: Ja.
1: Nou ja, onder andere jij ook natuurlijk. En ja, beter dat ik dat niet had gedaan, weet je?
0: Ja, anders was het heel anders gelopen misschien. Never know.
1: Precies.
0: En wat was voor jou eigenlijk de grootste verandering ten opzichte van de middelbare school?
1: Oh ja, ja, ik had daarvoor ook nog een andere opleiding gedaan op het mbo. Maar de grootste verandering ten opzichte van middelbare is wel echt een heel groot verschil. Op de middelbare had je niet echt heel veel vrijheid. En het waren echt hele lange dagen.
0: Mm-hmm.
1: Ten opzichte van hbo. Maar ik merk wel dat ik echt na twee colleges al echt super moe ben. Dus ik weet niet hoe ik dat op de middelbare deed. Dat ik letterlijk van 8:30 tot 5:00 op school was. Maar nu ben ik al moe na één college van 1.5 uur. Dus
0: dat
1: is wel een groot verschil. Ja, de lessen, de rooster voornamelijk, dat is een heel groot verschil.
0: Ja, ik moet ook wel zeggen, een college van 1.5 uur duurt ook echt wel heel lang hoor. Al zeg ik het zelf.
1: Ja, 1.5 uur, maar het voelt meer als 3 uur, oprecht.
0: Ja, echt. Hey, want jij zei net zoal, dat weet ik natuurlijk, dat jij hiervoor nog een opleiding hebt gedaan. Je hebt namelijk een mbo gedaan. Voor jou, want er gaan waarschijnlijk ook nog heel veel mensen die nu naar het hbo gaan, die stromen door vanuit het mbo. Wat was vanuit daar voor jou de grootste verandering?
1: Nou, ik heb ook, verandering is sowieso dat je veel meer zelfstandig moet gaan doen. Op het mbo word je daar al een beetje geïntroduceerd. Dus je moet al een klein beetje zelf nog dingen regelen, maar je wordt heel erg veel geholpen.
0: Ja.
1: Nou, in het eerste jaar word je ook een klein beetje geholpen, maar je voelt al wel snel het verschil. Voor mij, als ik ook een tip mag geven, van mbo naar hbo is, als je niet zeker bent van welke studie je wilt gaan doen, dan raad ik je heel erg sterk aan om even een tussenjaartje te nemen of even een pauze te nemen.
0: Mm-hmm.
1: En dan echt goed te bedenken wat je wilt gaan doen. Want het is echt heel erg jammer dat je dan begint aan een opleiding en dat je dan na een maand of twee gaat stoppen. Dat kost gewoon energie, moeite, tijd. Misschien heb je al boeken gekocht, wie weet. Dus ik zou zeggen, wacht het af. En voordat je het echt zeker weet. En weet je het niet zeker, dat is ook goed. Maar kies iets dat je denkt van, ja, dat vind ik nog enigszins leuk.
0: Ja, precies. Ja, ik snap je. En dan, we komen alweer een beetje aan het einde van ons interview, helaas. Want ik vind het hartstikke gezellig.
1: Ja.
0: Maar welke tips zou jij meegeven aan studenten die over een paar weken hun eerste hbo-jaar beginnen?
1: Nou, van persoonlijk zou ik zeggen, verwacht niks eigenlijk. Mm. Want dan kan je nooit teleurgesteld worden. Dus ga niet met grote verwachtingen of geen verwachtingen. Ga gewoon met... Ja, gewoon met een soort van kale A4'tje. Dan kan je dat zelf allemaal invullen. Een tweede tip die ik heb is... Ga niet alle boeken kopen.
0: Ja.
1: Die fout heb ik wel zelf gemaakt. Ga niet alle boeken meteen kopen. Koop de boeken. Als je tijdens het college hoort van dit moet je kopen. Koop niet het boek tenzij het echt verplicht is.
0: Ja.
1: En een derde tip is, heb gewoon een goede laptop. Een laptop waarop je, ja, je kan baseren. Ik heb zelf een Mac. Ik had die overstap vorig jaar gemaakt. Of nou, eerder dit jaar, grapje. Eerder dit jaar. En het is echt een hele goede laptop. Ik raad hem echt aan. Maar ja, zorg ervoor dat je gewoon een goede laptop hebt waarop je kan vertrouwen dat hij zeg maar niet... random stuk gaat of zo.
0: Dus niet zoals mijn laptop, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan als allerlaatste, zijn er volgens jou dingen die je als eerstejaars echt absoluut niet moet doen?
1: Nou, naast het feit dat je niet alle boeken meteen moet gaan kopen. dit is best wel moeilijk. Maar
0: ik zou een zeggen... Voor blok, sorry.
1: Ja, nou, dit is een beetje on the spot, maar ik denk, ik zou, nou niet nooit, maar ik zou niet te veel van de kantine dingen kopen. Ik zou gewoon meer je eigen eten meenemen, want dat is duur. Dat is een dure grap hoor. Dat is echt een dure grap, zeg maar. Je merkt het niet op het moment zelf, maar na een tijd denk je van waar is mijn geld? Waar is mijn geld?
0: Die fout hebben wij heel vaak gemaakt.
1: Ja, nou, ik zou vooral zeggen, zeg maar, niet doen, nou niet. Nooit doen, maar niet zo vaak doen als je denkt dat je kan doen. Dus ja. Gewoon meer je eigen eten meenemen.
0: Hey Florina, ik wil jou heel erg bedanken dat je jouw ervaring met ons wil delen. En ik hoop dat de luisteraars die binnenkort hun studie gaan doen, iets hebben gehad aan jouw tips. En dan zou ik zeggen, alvast heel erg veel succes met het tweede jaar.
1: Ja, graag gedaan. En jij ook, uiteraard.
0: Hey, ik zie jou nog op school.
1: Ja, ik
0: ook wel. Oké, doedoeg.
1: Doei.
0: We hadden zojuist een gesprek met Florina. Zij is een klasgenootje van mij en ook vriendin. En met haar hadden we het over hoe haar ervaring was in het eerste jaar van het hbo. En dan gaan we nu alweer door naar de volgende plaat. Namelijk Elizabeth Taylor van Taylor Swift.

0: could break my heart.
1: Break My Heart van Dua Lipa. Je hoort hem hier op 92.0. Hak op de Tak zit er alweer op voor vandaag. En ik wilde zeggen dat ik volgende week weer terug ben. Maar volgende week ben ik lekker op vakantie. Dus de week daarna ben ik weer lekker terug met nieuwe onderwerpen. Vandaag hadden we het erover hoe het is om als eerstejaarsstudent te zijn. En hebben we wat tips meegegeven hoe jij het beste je eerste jaar kan doorkomen. Dus over 2 weken zie ik jullie weer terug. Maar voordat we vandaag gaan afsluiten, gaan we nog naar een lekker nummertje luisteren. Namelijk Wildfire van Lonesome Maloners.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Selene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live-registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

0: van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Selene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live-registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Jouw stadsradio. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Helene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live-registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

Ha ha ha!

Thank you.

0: FM. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Selene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Selene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Helene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

0: Oh, kijk. Nou, we kunnen nu... Twan, zeg eens even iets. Niet hard.
1: Sorry. Die olifant. IJsko-wagen. Piep, piep, piep, piep. Oh, my God.

0: uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Morgen, 15 augustus, is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. Volgens Helene Opatja van de organisatie is de herdenking mede bedoeld om de generatiekloof te dichten. Dat ouderen hun ervaringen doorvertellen. In de avond is onder meer bij Omroep West live-registratie te bekijken van de herdenking. Burgemeester Pechtold van Delft heeft de afgelopen maanden op 5 plaatsen ingegrepen vanwege illegaal sekswerk. In een aantal gevallen werd de woning gesloten. Criminele uitbuiters gebruiken vooral leegstaande studentenwoningen en hotelkamers. De gemeente Delft ontdekte dat veel van de vrouwen die de diensten verlenen in een kwetsbare situatie zitten en vaak ook de taal niet spreken. Rokeren in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag verboden, net als barbecuen. Klein vonkje kan een natuurbrand veroorzaken met die droogte in het gebied. Ook op veel andere plaatsen rond Den Haag is roken en open vuur nu verboden. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten, €390. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag.